0: 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent op de grond werd gegooid, wilde gewoon een vraag stellen. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Ze wilde weten of ze met haar man mee kon. Maar doordat ze geen Nederlands spreekt, begreep de agent haar niet. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij aanvallen van Israël. Onder de slachtoffers is ook een kind. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de aanval, onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Kuwait is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. En een groot deel van de parkeerboetes in Amsterdam, waar vorig jaar bezwaar tegen werd gemaakt, is door de gemeente verscheurd. In de meeste gevallen ging het om een menselijke fout die door de vingers werd gezien. Zoals het invoeren van een verkeerd kenteken op de parkeerautomaat. Soms maakte ook een scanauto een fout. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een taalbarrière was misschien de oorzaak dat een zwangere vrouw in een AZC in Zeist tegen de grond werd gewerkt door de politie vorige maand. Ze spreekt geen Nederlands en dus begreep de agent haar niet toen ze een vraag stelde, zegt ze bij Al Jazeera. De vrouw wilde alleen weten of ze met haar man mee kon omdat ze hoogzwanger was. Iran heeft geprobeerd Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te bombarderen. Dat is mislukt omdat raketten werden onderschept of onderweg braken. De aanval was een vergelding omdat Amerika een Iraanse communicatietoren had aangevallen. Amerika bevestigt die aanval, die een vergelding was voor mislukte Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. Een man heeft gisteravond meerdere schoten gelost in een huis in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De politie kreeg een melding van buurtbewoners en ging er met een politiehond op af om de man aan te houden. Dat is gelukt, maar hij raakte daarbij wel gewond. De man bleek te schieten met een alarmpistool. En voordat de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika begint, krijgt David Beckham een ster in Hollywood op de Walk of Fame. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat voetbal ook in Amerika populair werd. Beckham speelde ooit nog voor LA Galaxy en is nu mede-eigenaar van Inter Miami FC. Daar speelt ook Lionel Messi. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet werkt aan een nieuwe wet om demonstraties makkelijker te kunnen beëindigen als ze de openbare orde verstoren, meldt de Telegraaf. De ME mag sneller en harder ingrijpen en burgemeesters mogen ook meer, zoals een demonstratie dwingen ergens anders naartoe te gaan of zelfs beëindigen als de veiligheid in gevaar is. Een man heeft in Dortmund een agent neergeschoten. Hij heeft zich thuis opgesloten met zijn 3 kinderen. Agenten kwamen af op een noodgeval toen de man ze beschoot. 1 agent raakte gewond. Volgens de Duitse krant Bild had de man in een restaurant voor overlast gezorgd en klanten bedreigd. Hij is nog niet opgepakt. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten gisteravond de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student in december, die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl hij levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. En Portugal is vandaag vrijwel niet te bereiken met het vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden. Vanavond kunnen er misschien een paar vluchten doorgaan, maar de rest van de dag vliegt er niks naar Portugal vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Plaatselijk kan een bui vallen met een klap onweer. Het is 13 graden. Vanmiddag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: www.radio501.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een Nederlandse viroloog wordt in Amerika aangeklaagd voor de smokkel van het Mpox-virus uit Afrika, vroeger bekend als apenpokken. Hij is het hoofd van de virusafdeling van een laboratorium, maar hij had er volgens de FBI over gelogen op het vliegveld. Het ging om flesjes met onschadelijk gemaakte virusdeeltjes en hij had geen vergunning. In Koeweit en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Het was een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika bevestigt dat ze de toren aanvielen, omdat Iran eerder ook al Koeweit en Bahrein onder vuur nam. In de delen van Oekraïne die zijn bezet door Rusland is alle brandstof op de bon. Er kan nog maar 20 liter per persoon worden getankt in Luhansk en op de Krim. Er is veel meer vraag dan aanbod. Oekraïne valt de laatste maanden de olieindustrie in Rusland aan. Dat moet er ook voor zorgen dat de Russische oorlogskas niet gespekt wordt. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal omdat het in Amerika is, blijkt uit onderzoek van het AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst van Oranje zeer laag is, namelijk 4%. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Burgemeesters kunnen binnenkort sneller een demonstratie beëindigen of verplaatsen als de veiligheid in gevaar is. Het kabinet werkt aan een nieuwe versie van de demonstratiewet die dat mogelijk maakt, schrijft de Telegraaf. Door die aanpassingen kan de politie ook sneller en harder ingrijpen als een demonstratie escaleert. Buschauffeurs in Utrecht kunnen deze zomer goed verdienen, meldt de regionale omroep. Er is daar een groot tekort aan chauffeurs. Extra diensten op vrijdag en zaterdag worden daarom dubbel uitbetaald. Door de week levert extra werk 170% op. In de zomervakantie worden alle extra diensten dubbel uitbetaald. In Amerika is een Nederlandse wetenschapper aangeklaagd omdat hij potjes met het mpox-virus bij zich had op het vliegveld. Dat had hij meegenomen uit Afrika, maar bij de douane ontkende hij. In de potjes bleek een onschadelijk gemaakte variant van het virus te zitten. Maar hij had niet de juiste vergunningen om het te mogen invoeren. En oud-voetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Dankzij Beckham werd voetbal ook in Amerika populair. Hij speelde bij LA Galaxy en is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien. Daar wordt het 18 graden, in het binnenland kan het 21 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
3: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
5: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Oh,
15: wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: With OG.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent hardhandig op de grond werd gegooid, is bevallen. Mijn dochter en ik maken het goed, zei ze bij Al Jazeera. Toen haar man in het AZC werd opgepakt, wilde ze alleen maar een vraag stellen aan de agent. Die zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Burgemeesters hebben straks meer mogelijkheden om demonstraties die uit de hand dreigen te lopen te beëindigen of te verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een nieuwe versie van de demonstratiewet. Die geeft de politie handvatten om sneller en harder in te grijpen als de openbare orde en veiligheid in gevaar zijn. In Amerika is een Nederlandse viroloog aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het mpox-virus. Hij had ze meegenomen uit Afrika en liep tegen de lamp op het vliegveld van Detroit. Hij had er geen vergunning voor. Mpox, ook wel bekend als apenpokken, is een infectieziekte die koorts- en huidproblemen kan veroorzaken. En nog altijd zitten 2 op de 3 bedrijven in ons land met personeelstekorten. Maar ze gaan daar volgens het CBS wel anders mee om dan voorheen. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd om personeel over de streep te halen. Nu wordt vooral door grote bedrijven ingezet op automatisering, efficiëntie en AI. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Extra vertraging is er door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, nu 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar staat het verkeer stil tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan vanaf Gorkum via knooppunt Deil over de A15 en de A2.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: Yeah man, lekker. 3J's hoorde je en Losvast. Toen bedenk ik aan het radioprogramma vroeger van de NCRV.
1: NCRV.
0: Met, was altijd in de gal gewaard, hè, optreders. Jan Rietman presenteerde dat natuurlijk. Dat was altijd leuk. 3J's zongen over, maar op een andere manier natuurlijk.
2: De Radio Noordzee Ochtendshow.
0: Hallo.
2: Met Sylvain Stoet.
0: Ja, welkom. Het is 3 juni vandaag. Tring, tring. Wereldfietsdag. Niet Fatbike-dag, nee, Wereldfietsdag. Tegenwoordig word je links en rechts op een normale fiets ingehaald door van die fatbikers, weet je wel, of andere elektrische fietsen. En vaak zijn het van die types waarvan je denkt van ja, je kan toch beter gewoon gaan fietsen. Maar goed, het zijn allemaal keuzes die je maakt. Nou, start van het Holland Festival. Voor de 79e keer gaat het plaatsvinden. Tot en met 28 juni zijn er allemaal muziekstukken, theater en dansvoorstellingen te zien op heel veel locaties. Hou je daarvan? Nou, check eventjes Holland Festival. Via Google, dan komt het goed. En er is een uitzwaaiwedstrijd vandaag. Nederland tegen Algerije in de Kuip. De wedstrijd gaat om kwart

de ochtendshow van Radio Noordzee. 200% puur Hollands. En over een uur gaan we ochtendkoffie drinken. Het eerste bakje met Bert Solo. Zijn nieuwe single. Jij laat mijn hart dansen, daarover later meer. En nu tijd voor De Dijk. Laaiend vuur.

en de stad. Wat een fijne plaat, hè? Hey Sylvan, goedemorgen. Kan ik mijn nederpoppepper alvast opgeven? Dat vraagt Elske. Ja, dat mag wel, maar ja. De rest dan? Nou, sowieso denk er even over na. Welke plaats zou je graag willen horen? Zometeen, binnen nu en een klein kwartiertje hier bij Noordzee. Welke nederpoppepper kan je gebruiken? Die van Elske is al binnen, maar als jij een betere hebt... Nou, dan komt die gewoon in de uitzending, oké? Okay? Schrijf door via radionoordzee.nl... hoewel ik dat wel een beetje stiekem een beetje zielig vind voor Elske. Zullen die van Elske gewoon gaan draaien? Nou, dan doen we dat zometeen gewoon. Welke zou Elske hebben uitgekozen? Hoor je zometeen. Nu Flemming, bij Noordzee, een snelle...

0: info op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
2: GWC!
0: Help!
2: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
3: Laten we het proeven.
2: Opdrachten uitvoeren.
4: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
2: Maar wie het best integreert...
5: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
2: ...wordt tot ere Himba gekroond.
6: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Pick it to the tribes.
2: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5.000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte

0: Stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent hard op de grond werd gegooid, is bevallen van een dochter. Ze maken het goed, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Bedrijven zitten nog steeds met te weinig personeel, maar ze pakken dat probleem wel anders aan dan vroeger, zegt het CBS. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd. Nu wordt de oplossing gezocht in automatisering en AI. En burgemeesters kunnen door een aanpassing in de wet demonstraties die uitmonden in rellen veel sneller beëindigen, meldt de Telegraaf. Politie en ME krijgen de mogelijkheid om sneller en harder in te grijpen. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 21 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: De ochtendspits komt nu geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A27 van Breda naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Gorkum en Lexmond, 5 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A65 en 65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
2: 200% puur Hollands.
5: Radio Noordzee.
6: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer.

0: woensdagochtend bij Noordzee met Numidia. Ik bleef geloven. En het is alweer woensdag, dus ja, helft van de week. Hè. Het weekend komt steeds dichterbij. Zo, hou daaraan vast, zou ik zeggen.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Wij zorgen voor de muziek, hoef je niet over na te denken. Jari Helleger, zometeen ook Maxime, Babette, komen eraan. En nu tijd voor die plaat van Elske, had hem al vroeg aangevraagd. Sylvan, de Nederpop Pepper van deze ochtend, zou ik graag willen horen.

0: Twee kwamen elkaar tegen op Instagram en zo is gekomen. Zo is het duet ontstaan, Maxime Babette. En hoe dan ook, deze week geef wat leuks weg, hè?
1: Met Radio Noordzee naar Kido van der Graaf.
0: Ja, ja, we geven vaak leuke dingen weg, maar ja, dit is wel weer zo'n leuke actie. Kido van der Graaf gaat zijn grootste concert tot nu toe in AFAS Live geven in Amsterdam. Ja, het gaat natuurlijk erg goed met hem. Hij is een soort reizende ster van Nederland. En jij kan erbij zijn. Vrijdag 27 november gaat dat plaatsvinden. En daarvoor hoef je maar één ding te doen. Gewoon lekker naar Noordzee luisteren. Vanmiddag weer bij Geneve Kerk. Maak je kans op die kaarten. Vanaf 4 uur tussen 4 en 7. Mis dat niet.

0: Radio Noordzee.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
5: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 4.

0: meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het gaat goed met de zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door de politie hardhandig werd aangepakt. Ze is bevallen van een dochter en ze maken het allebei goed, zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Bij het incident in Zeist werd haar man aangehouden. Toen ze daar wat van zei, smeet de agent haar tegen de grond. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van probleemschulden. Vorig jaar was er een proef in een aantal steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen innen dat de gemeente ze kan helpen. De helft van de mensen die daarop ingingen had nog niet eerder hulp gezocht. Burgemeesters kunnen demonstraties die uit de hand lopen straks sneller stoppen of verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een update van de demonstratiewet. Daarin krijgen politie en ME meer bevoegdheden om bij rellen die de openbare orde en veiligheid bedreigen sneller en harder in te grijpen. En de Amerikaanse zanger Piabo Bryson is overleden. Hij is vooral bekend van Disney-klassiekers als A Whole New World uit de film Aladdin en de titelsong van Beauty and the Beast. In ons land had hij begin jaren 80 een hit samen met Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love. Piabo Bryson overleed aan de gevolgen van een beroerte en was 75. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
8: De meeste vertraging zien we op de wegen in het zuiden van het land. Verder valt op de file in Noord-Holland op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Daar staat bij Beverwijk-Oost 2 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. Op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is dicht. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot een uur en vanuit Den Bosch tot ruim een half uur. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Eindhoven over de A2 en de A58.
6: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

Martin, jong en dom zijn we allemaal wel geweest. Wat zijn het meest domme wat jij ooit hebt gedaan vroeger? Ik heb ooit een keer... Ja, toen was ik een jaar of zes, denk ik, of zo, hoor. Ik had twee buurmeisjes, Jacqueline en Esther of zoiets. Ik weet niet meer zo goed. En die zeiden, jij durft nooit iets, Sylvan. Jij durft nooit iets. En ik had ook een brilletje. Ik deed ook nooit iets wat niet mocht. En toen heb ik ooit een keer een steen gepakt en door de ruit van de school gegooid. Toen ben ik huilend naar huis gerend. En die meiden lachen van, je durft wel wat. Maar ik was onder de bank gekropen. Ik zei, mama, ik moet de gevangenis in. Dat is wel een beetje dom wat ik ooit heb gedaan. Dat ik me liet opjutten door twee van die meiden. Dat moet je nooit doen natuurlijk, hè. Je bent bij Noordzee. iOS krijg je nu altijd wel iemand.

Je hoort hem de hele week tussen 12 en 1 in de lunch van Noordzee. Kido van de Graaf. En we gaan ook nog wat leuks weggeven. Namelijk kaarten voor zijn concert in AFAS Live. Daarover veel meer bij René Verkerk. Vanaf 4 uur hier bij Noordzee.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
9: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
16: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
15: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
22: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
21: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Punten uit het nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Buschauffeurs in Utrecht verdienen flink meer als ze extra diensten draaien vanwege het tekort aan chauffeurs. Het is vooral lucratief op vrijdag en zaterdag en tijdens de zomervakantie. Dan worden ze dubbel uitbetaald. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent tegen de grond werd gesmeten, is bevallen van een dochter. Ze maken het allebei goed, zijn ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. En voedselwaakhond Foodwatch heeft weer het gouden windei toegekend voor misleidende producten. Dit keer ging het naar drie fruitdrankjes. Daar zit een

De N65 Tilburg Den Bosch zijn in beide richtingen problemen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt file vanuit Den Bosch. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En vanuit Tilburg is de extra reistijd opgelopen tot een uur. Verder staat er een kapotte auto stil op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.

0: alleen schuilen bij Noordzee. De plaat die ze heeft geschreven voor al haar vrienden en familieleden. Want ze is natuurlijk vaak onderweg. Maar hiermee wil ze zeggen, ik ben er altijd. Als je hem nodig hebt, zal ik er voor je zijn. Mits ik niet op de planken sta.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. Ja. De ochtendkoffie met
0: Bert Solo. Dames en heren, Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe ziet jouw ochtend eruit normaal gesproken, Bert?
2: Normaal gesproken, ja, dat ligt eraan welke ochtend is. Nou, deze. Ik werk drie dagen in de week.
0: Oh joh.
2: En ik was altijd hovenier, maar ik kan meer aansturingen en begeleiden in het groen, zeg maar.
0: Ja.
2: En mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
0: Kijk, nou, dat zijn toch leuke activiteiten. En ook mooie activiteiten die je doet, zeg. Wat goed. Hey Bert, hoe lang zit je nou al in het vak? Vertel eens aan de mensen die jou nog niet zo goed kennen.
2: Oh, ik ben vanaf mijn 17e denk ik begonnen met zingen bij een koor. En daarna, ik ben eigenlijk, zoals mensen net afbouwen, eigenlijk net het omgekeerde volgorde. ik ben begonnen met muziek en ensembles en duo. En daarna de hobbybandjes.
0: En nu weer een nieuwe single, Bert. Je laat mijn hart dansen. Nou zeg, vertel er eens over.
2: Ja. Het is een uptempo, voorjaars, zomergetent, lekker vrolijk. Je kunt je voorstellen als je vrouw een paar weken op pad is geweest met een van je kinderen en ze komt er terug. Ja. Dan weet je pas wat je hebt gemist. En dan krijg je ook weer een beetje dat kriebelende buikweergevoel terug.
0: Maar de handvraag is natuurlijk wel, Bert, waarom ben je niet meegegaan op vakantie met je kind en je vrouw?
2: Omdat ik moest optreden.
0: Ja, natuurlijk. Ja, iemand wat geld verdienen natuurlijk ook.
2: Ja. Nee, maar zo kan je het interpreteren, hè? Je kan ook denken van, een nieuwe verliefdheid. Dat je net een date hebt en ze komt voor het eerst naar je huis toe.
0: Juist.
2: Zo kan je kijken.
0: Ja, leuk. Nou, ik word heel vrolijk van je nieuwe plaat, dus dank daarvoor. Je laat mijn hart dansen. We gaan nu draaien hier bij Noordzee. En ik wens je een fijne zomer.
2: Ja.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

en bewonder. Klassieker hè, van Ramses Shaffy, ook terug te vinden in onze Hollandse Meestergalerij. Natuurlijk, met deze platen daarvoor. Een nieuwe single die nog niet in de Hollandse Meestergalerij staat. Maar je weet het niet, het kan nog komen. Bert Solo en Je Laat Mijn Hart Dansen bij Radio Noord.

0: Radio Noordzee.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: 11!
13: GWC!
12: 11!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
13: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video. Kassie.

0: aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev verdienen flink meer voor het draaien van extra diensten. Het bedrijf kampt met een tekort aan chauffeurs. Als ze extra ritten rijden, krijgen ze sinds deze week 170% salaris uitbetaald. Doen ze dat op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan is het zelfs 200%. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent tegen de grond werd gesmeten, hoopt op een eerlijk onderzoek. Toen de politie haar man arresteerde, wilde ze alleen maar een vraag stellen, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Intussen is ze bevallen van een dochter. In de door Rusland bezette regio Donetsk in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen toen een bus werd geraakt door een Oekraïnse drone. De bus kwam uit Moskou en was onderweg naar de Krim. Oekraïne stuurde meer drones, onder meer naar Sint-Petersburg. Daar raakten meerdere mensen gewond. En het gouden windei voor het meest misleidende product gaat dit jaar naar 3 fruitdrankjes. Die doen vage beloftes, zegt Wakont Foodwatch. Op de verpakking staan mooie plaatjes, maar in een perensiroop en een citrusdrank zit vooral appel. En in perzik ijsthee van een huismerk zit maar 10% perziksap. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
9: De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam staat nog een lange file door een ongeluk tussen Delft en knooppunt Hoflied, 13 kilometer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. Er zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. Dan loopt het verkeer vast op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel, 10 kilometer file door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de N65, de weg Den Bosch-Tilburg, is in beide richtingen een half uur vertraging bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. De linkerrijstrook is dicht.
7: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

fietsdag vandaag. Ja, als je een accufiets hebt, dan telt dat niet volgens mij. Hè? Dat is geen fietsen meer, toch? Dat is een beetje luieren, toch? En vandaag is het Holland Festival ingegaan. Het is alweer de 79e editie. Is leuk hoor. Tot en met 28 juni zijn er allemaal muziekstukken, theaterstukken, dansvoorstellingen te zien op verschillende plekken in het land. En vandaag is ook de uitzwaaiwedstrijd. Dag allemaal, dag. Ja, uitzwaaiwedstrijd. En dat is de wedstrijd Nederland tegen Algerije, de Kuip. En daarna moeten we echt klaar zijn voor het WK. 9:15 gaat

0: kan kapot. Samen wel de talentvolle jongen. En doet het hartstikke goed. Je hoort hem hier bij Noordzee. Alles kan kapot. Zometeen voor je. Muziek van Amar en Wie is de Mol?
1: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.
0: Nu tijd voor een plaat die in samenwerking is tussen Doe Maar en Brainpower. Ja, Brainpower was al veel verder met de technieken. En liet aan Doe Maar zien wat je allemaal kan doen met samples. En daar is deze plaat uitgekomen. Als niet als nu bij Noordzee. We voegen hem toe.
1: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.

0: alleen zijn eigen leven kleuren, maar ook dat van jou.
1: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren.
0: Guido van der Graaf staat op vrijdag 27 november in Abbas Live Amsterdam. En jij kunt daarbij zijn.
1: Het komt wel goed, het maakt niet uit.
0: Luister deze week de hele dag naar Radio Noordzee. Stuur het woord tickets in een bericht naar de studio.

0: Info op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
6: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15%

0: Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgerzoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die deze zomer vliegen met Air France, KLM of Transavia hoeven zich geen zorgen te maken dat hun vlucht niet doorgaat door brandstoftekorten. We kunnen de zomerpiek met ruim 2000 vluchten per dag aan, zegt een topman. Als buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev extra diensten draaien, levert dat flink meer geld voor ze op. Het bedrijf heeft een tekort aan chauffeurs. Voor extra ritten krijgen ze tot 200% betaald. En een plofkraak op een geldautomaat in een winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht, meldt Omroep West. Zo ligt de puierruit van een woonwinkel ernaast. En ook een Bruna-boekhandel liep schade op. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: De ochtendspits lost nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is het nog wat drukker. Daar staat file tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A58, Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 10 minuten vertraging na een ongeluk. Ook daar is de rijbaan weer open. En er zijn nog steeds problemen op de N65, de weg Tilburg-Tempels, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt vertraging vanuit Den Bosch ongeveer een half uur en vanuit Tilburg nu een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.

gelezen of geluisterd, want hij heeft ook een luisterboek ervan gemaakt. Wat moet, dat moet. Daarin vertelt hij hoe zijn leven de afgelopen jaar is gegaan na Nick en Simon. Simon Keizer hoor je en Ik heb gedanst. Zeker aanraden, want het is een mooi boek. Ja, ik heb eerlijk gezegd zelf geluisterd en dan leest hij hem zelf aan je voor, Simon Keizer. Apart, hè? Goedemorgen Noordzee, hier Volendam. Lekker hoor, Simon Keizer op de radio. Koffie zat te puttelen en wij zingen mee. Groetjes Jan, dankjewel. Jan? Tony de Jan? Oh, gelukkig. Hey Sylvan, vandaag moet ik veel in huis doen, onder andere ramen lappen in Zwolle. Als ik doorga, dan zie ik straks de buren meezingen. Dan moet je ze goed schoonmaken, die ramen. En dit is er eentje van Marianne uit Gorkum. Sylvan, mijn goede voornemens van januari ben ik al lang vergeten. Sterker nog, ik heb alweer 3 koekjes op. Zou je een klassieker kunnen draaien van Toontje Lager? En die ene, ben jij ook zo bang? Heb ik lang niet gehoord. Kan je dat doen? Ga maar voor je regelen hier bij Noordzee. Toontje Lager. En

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: liever willen zijn.
1: Mo hoorde je bij Noordzee en Nergens liever niet vergeten dat Kido van der Graaf vanmiddag tussen 12 en 1 de lunch presenteert. En bij René Verkerk maak je vanmiddag ook nog kans op kaarten voor het concert van Kido van der Graaf, dat hij gaat geven in november. Je kan

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
11: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
10: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuis-in, mooi wonen.
18: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
20: Te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Wie deze zomer vliegt met Air France KLM of Transavia hoeft niet bang te zijn dat vluchten worden gecanceld door brandstoftekorten. We houden alles goed in de gaten en zoals het er nu naar uitziet staan alle seinen op groen voor de zomerpiek, zegt een topman. In die periode zijn er meer dan 2000 vluchten per dag naar ruim 300 bestemmingen. Het Utrechtse OV-bedrijf Transdev heeft een oplossing bedacht voor het tekort aan buschauffeurs. Die kunnen flink meer geld verdienen voor het draaien van extra diensten. Sinds deze week krijgen ze daarvoor 170% betaald. Werken ze op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan verdienen ze zelfs het dubbele. In de sporthal in Tweede Exloërmond, die tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel opvangt, hebben vannacht 62 mensen geslapen, iets minder dan gisteren. Ze werden vanwege het slechte weer wat eerder opgehaald in Ter Apel. Daar bleef deze keer niemand buiten slapen. De opvang in Drenthe is tot vrijdagochtend beschikbaar. En een plofkraak vannacht op een geldautomaat in het winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht. De automaat zat in de muur tussen twee winkels. Op foto's bij Omroep West is te zien dat van een woonwinkel de puinruit ligt en het plafond is ingestort. En dat een Bruna-boekhandel flink is beschadigd. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

hele goede morgen. Tranquilo, niets daarvan. We gaan gewoon lekker richting de 12 uur. Even na 10 is het nu woensdag 3 juni. Wat leuk dat je erbij bent. Radio Noordzee, Marleen hier. De toon is wel gezet hoor, met Jan Smit. Tranquilo. En daarvoor Suzanne en Freek halverwege. Zijn natuurlijk pas net begonnen, hè? Gordon en Replay, die komen er zo aan. Die hebben een nieuwe single, zoals je misschien weet. Me Love You, die ga je straks horen. Maar Donnie en Senna, Akda en de Munnik. Valt me dan nu op dat het allemaal een soort van samenwerking en duetten zijn. En uiteraard het vervolg op de Radio Noordzeester, hè? Maar eerst even deze. Deze band, een van mijn favoriete bands in Nederland, Bluff. Die in november 3 shows gaan geven in Rotterdam Ahoy. Kaarten die zijn vanaf nu daarvoor te verkrijgen. Bluff en vrienden, zo gaat het heten. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld ja, Bente daar ook is. Hè. Dat is toch een goede vriendin, denk ik, van de band. Dat is ongelooflijk leuk. Maar eerst zijn ze ook, denk ik, nog wel eventjes druk met de voorbereidingen voor Concert at Sea. Volgende maand is dat in juni. 25, 26 en 27 juni dan staan ze daar. En ik kan me zo voorstellen dat ze deze daar dan ook spelen. Zoute Landen. En dat is dan natuurlijk ook weer een samenwerking met de Belgische Gijke Arnaert. Zou die er dan ook zijn, denk je?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Verrassend nieuws over Gerard Joling. Hij heeft vandaag zijn laatste grote soloshows uit zijn carrière aangekondigd. De zanger staat op 19 en 20 februari in Rotterdam Ahoy met Only Joling The Final Countdown. De zanger wil tijdens de shows terugblikken op zijn hele carrière met bekende nummers als Ticket to the Tropics, Love is in Your Eyes en Maak me gek. Dit wordt zonder twijfel de meest bijzondere en persoonlijke show uit mijn hele carrière, zo zegt hij. Maar fans van Gerard die hoeven niet bang te zijn dat ze hem helemaal niet meer live kunnen zien optreden, want hij blijft na zijn shows met de toppers ook gewoon kleine optredens doen. Nog steeds treed ik meer dan 100 keer per jaar op in het land, zo zegt hij in de Telegraaf. Er is zoveel vraag naar en de mensen doen zo ongelooflijk enthousiast mee met al die hits. Nee, daar ga ik nog niet mee stoppen hoor. Nog lang niet. En hoe en wanneer wordt ingegrepen als rapper Ye, beter bekend als Kanye West, tijdens een van zijn concerten in Arnhem iets strafbaar zegt, is aan de driehoek: gemeente, politie en openbaar ministerie. Dat zei de Arnhemse burgemeester Marcouch gisteravond in reactie op uitspraken van de staatssecretaris van Justitie Van Brugge. Van Brugge zei eerder dat er absoluut wordt ingegrepen op het moment dat er geconstateerd wordt dat er strafrechtelijke feiten worden gepleegd. Marcouch noemt de eerdere toezegging van Brugge onzorgvuldig en onverantwoord. Het is de politie die strafbare feiten constateert en handhaaft. En als er tijdens het concert door de artiest of door bezoekers uitingen worden gedaan die strafbaar zijn, besluiten we als driehoek of we ingrijpen en op welk moment dat verstandig is.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. 200% puur Hollands.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have ever been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him in.

Centrum. Juist, daar wacht ik nog op. Schijnen liggen op mij van drukwerk. Grote hit in de jaren 80 was dat natuurlijk. Het is vandaag 3 juni en ik zat even te kijken, wie kan ik nou feliciteren? Nou, zeker valt er iemand te feliciteren. Dat is mijn lieve collega Tooske Ragas. Zij presenteert natuurlijk Shownieuws. Ze is vandaag jarig. Tooske, als je luistert en ik kom je van de week tegen, krijg je natuurlijk live een verjaardagsknuffel van me. Ik denk dat jij deze wel kan waarderen. Zal ik die dan speciaal voor jou draaien? Tranen van Goud van Aaron Bloemhart en Zoe Levi. Radio.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gop, waar blijf je nou?
2: Tony en Senna hoorde je. Het is bijna 22:30. Zometeen de Radio Noordzeester die een nummer 1 hit had met de kortste single ooit. Maar eerst Miss Montreal. Alsof.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
5: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
10: Fijne verjaardag.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass.

0: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag

0: Hij komt zeker terug om 12 uur. Dan is hij tot 1 uur jouw lunchpresentator deze hele week.
1: De Radio Noordzeester van de week.
0: Dan is het tijd voor onze Radio Noordzeester. Want hier bij Radio Noordzee is dat de hele week Davina Michel. Ja, de zangeres die inderdaad niet heel veel Nederlandstalige muziek heeft gemaakt, maar wel wat. En daarom heb ik haar ook bestempeld tot Radio Noordzeester. Want ja, laten we eerlijk zijn, het is toch echt een van de beste zangeressen die we op dit moment in Nederland hebben. Eerder deze week vertelde ik je al dat die grote hit uit de beste zangers duurt te lang eigenlijk haar grote doorbraak betekende. En dat zal was opgemerkt door Pink, omdat ze die cover had gezongen op haar eigen YouTube-kanaal, What About Us. Pink was er zelf erg enthousiast over. Dat was natuurlijk ook de reden dat zij in 2019, toen Pink in Nederland optrad, dat Davina in het voorprogramma stond van deze Amerikaanse grote zangeres. Is geweldig voor haar geweest. Maar toen kwam corona. En dat was voor een heleboel mensen een moeilijke tijd, ook voor artiesten. Maar Davina Michel die trad in maart 2020, toen er een lockdown was en alle concerten zijn afgelast, trad zij 4 keer op in een leeg Rotterdam Ahoy. Elke keer met andere artiesten, Maan, Rolf Sanchez en Snelle. En samen met Snelle bracht ze het nummer 17 miljoen mensen uit. Dat is niet waar wat ik zeg. Ze zong het daar met Snelle tijdens dat concert. Als eerbetoon aan iedereen die hielp in de strijd tegen dat virus. Maar na veel lovende reacties besloten ze het dus een aantal dagen later officieel uit te brengen als single. We gaan hem nu hier draaien bij Radio Noordzee. Want het werd een nummer 1 hit. Maar wel de kortste ooit. Want het liedje duurt maar 1 minuut en 47 seconden. 17 miljoen mensen.
1: De Radio Noordzeester van de week.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch.

Tim Immers, liever dan lief. Ja, en het is bijna 11 uur. In het volgende uur hoor je wat de link van Marleen te maken heeft met de Bold and the Beautiful. Je weet wel, die Amerikaanse soapserie die jarenlang te zien is geweest bij RTL 4. En dan bedoel ik echt jarenlang, hè. Ook heb je natuurlijk nog eventjes de tijd om mij te laten weten wat je straks wil horen, want ik ga weer een verzoekplaat draaien. Dus waar kan ik jou blij mee maken? Of iemand anders, hè. Hoeft niet alleen voor jezelf te zijn, kan ook voor een jarige tante of je moeder of een vriendje of een vriendin. Maakt allemaal niet uit als het maar Nederlandstalig is. Je luistert tenslotte niet voor niets naar Radio Noordzee.

0: smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Direct.
6: Chef Special.
5: Jan Smit.
6: La Fuente.
5: Eada Borsato.
6: Hanna May. Mara Julia.
5: En Yves Berendsen.
6: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
5: Zorg dat je erbij bent.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
10: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: Hola, collega.
12: Hey.
11: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
12: Mark?
11: En die prijzen.
12: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
11: Oh, ja.
13: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
16: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
15: Ja, voor maar 6,99.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. GroenLinks PvdA mag de partijnaam bij de komende verkiezingen veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. De Raad van State veegt de bezwaren van lokale partijen met PRO in hun naam van tafel. Ze waren bang voor verwarring op de kieslijsten. In de Kamer houdt GroenLinks PvdA nog even de oude naam. Het aantal verkeersovertredingen is gestegen. Volgens het CJIB, het bureau dat de boetes int, waren het er in de eerste vier maanden 2,6 miljoen, 13% meer dan in die periode vorig jaar. De meeste boetes waren voor te hard rijden, maar de grootste stijging is te zien bij de boetes voor rijden door rood. Een medewerker van een Haagse begraafplaats is aangehouden. Volgens het OM wordt hij verdacht van diefstal uit graven en witwassen. De man was als grafdelver verantwoordelijk voor het ruimen van graven. Hij nam daarbij onder meer sieraden van overledenen mee. Die bood hij vervolgens aan bij een goudhandel. En twee vrachtwagenchauffeurs hebben op de A58 bij Moergestel een heldendaad verricht, meldt Omroep Brabant. Ze zagen een auto kilometers lang slingeren. Eentje ging er voorrijden en remde af om de auto te stoppen. Achter het stuur zat een vrouw die niet goed was geworden. En de chauffeurs verleenden eerste hulp. Er vallen buien, soms met onweer. Vanmiddag ook droge periode met zon. Later vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
6: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

en Yves Berendsen. Gezellig dat je erbij bent. Radio Noordzee. Marleen hier. Het is even over 11. En we gaan zo meteen gezellig richting het lunchprogramma van Guido van der Graaf. Want hij is de lunchpresentator deze hele week tussen 12 en 1. Straks krijg je ook het laatste shownieuws samengesteld door de redactie van het tv-programma Shownieuws. Dat iedere avond te zien is na Hart van Nederland natuurlijk. En ook straks, en dat is wel een heel leuk verhaal vond ik zelf, de link van Marleen. Wat heeft die nou te maken met de Amerikaanse soapserie The Bold and the Beautiful? Zover is het nog niet, dat verklap ik allemaal straks. Eerst deze van Polle Eduard. Ik wil...

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Naar nieuws over Erben Wennemars. De voormalig topschaatser en analist is onlangs getroffen door een herseninfarct. Dat schrijft zijn vrouw Renate in een column in de Stentor. Hij was er gelukkig op tijd bij en na een verblijf van 24 uur in het ziekenhuis, waar hij diverse testen kreeg, mocht hij weer naar huis. En volgens zijn vrouw gaat het inmiddels weer goed met Erben. Gerard Joling die kondigt vandaag groot nieuws aan. Hij heeft zijn laatste grote solo-shows aan zijn carrière aangekondigd. De zanger staat op 19 en 20 februari in Rotterdam Ahoy met Only Joling, The Final Countdown. De zanger wil tijdens zijn shows terugblikken op zijn carrière met bekende nummers als Ticket to the Tropics, Love is in Your Eyes en Maak me gek. Dat wordt zonder twijfel de meest bijzondere en persoonlijke show uit mijn hele carrière, zo zegt hij. Maar fans van Gerard hoeven trouwens niet bang te zijn dat ze hem niet meer live kunnen zien optreden. Hij blijft na zijn shows met de toppers ook gewoon kleine optredens doen. Nog steeds treed ik meer dan 100 keer per jaar op in het land. Er is zoveel vraag naar en de mensen doen zo ongelooflijk enthousiast mee met al die hits. Nee, daar ga ik nog niet mee stoppen hoor, verduidelijkt Gerard Joling vandaag in de Telegraaf. Nog lang niet.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: Ja, in de link van Marleen is deze hele week de link dans. Alle nummers moeten met elkaar te maken hebben en de link is dus dans. Als het over dans gaat of dans in de titel heeft, dan is dat helemaal goed. En daarom mocht deze ook in deze linkserie niet ontbreken. Het is een nummer dat in 2014 een hele grote hit was voor Nielsen. Misschien kan je die clip nog herinneren. Die is opgenomen op het Leidseplein in Amsterdam. En als je de soap The Bold and the Beautiful regelmatig keek, dan kan het zijn dat je hem daar ook hebt gehoord. Er zijn ooit afleveringen in Amsterdam opgenomen van deze Amerikaanse serie. En daar is dit nummer toen in gebruikt. Nou, er zijn ook parodieën opgemaakt. Bijvoorbeeld Sexy als ik schrans, vond ik dan wel weer grappig. Maar we gaan hier natuurlijk in de link van Marleen echt de OG draaien. Het origineel van Nielsen. Sexy als ik dans.
1: De link van Marleen.
2: Oeh.

0: Noordzee.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
4: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuis-in, mooi wonen.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live.

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.

Tel tot drie van Guus Meeuwis en Vagant. Een verzoekje ga ik nu draaien. Dat kreeg ik binnen van Loes. En Loes wil heel graag eigenlijk ook een nummer horen, als ik er zo naar kijk, wat goed in de link van Marleen had gepast. Het is Automatisch van Fleming. Vindt ze gewoon een leuk liedje, heeft ze geen reden voor. En het is wel helemaal voor haarzelf. Loes, ik gun jou dat momentje voor jezelf natuurlijk helemaal, hè. Ga je wel er lekker op dansen? Dat zou ik dan nog wel even willen weten. Ik wel, want ik zet hem hier in de studio ietsje harder. Ik vind het zo'n lekker nummer. Dus dankjewel voor je berichtje. Fleming met Auto.

wat een grote hit was dit voor Richard Kot en Paul de Leeuw. Prachtig ook deze stemmen bij elkaar. Blijf bij mij. En blijf jij alsjeblieft bij Radio Noordzee als je wil genieten van het lunchprogramma van Guido van der Graaf natuurlijk. En dat doet hij zo leuk. En bovendien kan je hem nog allerlei vragen stellen, hè, via Radio.

0: Noordzee. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
0: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf 29 euro op celesta.nl.
7: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hak je dag!
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dwangsommen worden met een jaar uitgesteld, heeft de Raad van State bepaald. Als ouders te lang moeten wachten op schadevergoeding, kunnen ze naar de rechter stappen. Die moet dan binnen 2 weken beslissen, maar dat zou onhaalbaar zijn. Niet staat een naamswijziging van GroenLinks-PvdA nog in de weg. Van de Raad van State mag de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen de naam veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in hun naam hadden bezwaar gemaakt omdat ze bang zijn voor verwarring. Maar dat staat los van de landelijke verkiezingen. Erben Wennemars heeft kort geleden een herseninfarct gehad. Dat schrijft zijn vrouw Renate in de Stentor. De 50-jarige oudschaatser merkte dat er iets aan de hand was en ging zelf naar de huisarts. Die verwees hem door naar het ziekenhuis en daar bleek dat hij een beroerte had gehad. Wennemars is weer thuis en maakt het goed. En een enorm waterballet in een winkelcentrum in Spijkenisse. Volgens regiozender Rijnmond sprong door een klap de sprinklerinstallatie aan en stond de boel al gauw blank. De brandweer kon in eerste instantie de bediening van de sprinklers niet vinden en merkte ook dat de afwatering verstopt zat. Het water wordt weggepompt. In het noordoosten en oosten komen buien voor. Daarna droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Vanavond regent het op meer plaatsen. En tot zover het ANP nieuws.
19: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch.

0: Lunch. Samen met Guido van der Graaf.
1: Nieuwson op Radio Noordzee met Beauty and the Brains. En leuk dat je er weer bij bent vanmiddag. Ik ben er ook weer. De broodjes zijn gesmeerd en de beste muziek staat voor je klaar. Zoals Simon Keizer. Daar gaan we straks mee dansen. En als warming-up doen we dat met Tino Martin en Mart Hoogkamer. Dit is Hartslag van de Stad.

danst. En wat een moves heeft die gozer. Hè? Zag je hem gaan? Jongens, het leuke is, als ik denk over deze volgende artiest die ik ga aankondigen, dan denk ik alleen maar aan de koning van de kroegen. En dat is en zal die altijd blijven in mijn ogen. Ik herhaal dat ook vaak op het podium. Deze man gaat nooit meer uit die kroeg vandaan. En wat was het toch? En wat is het toch een legende? Ik heb het natuurlijk over de enige echte André Hazes. Dit is Want ik hou van jou.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Nou, het beste wat je kan doen bij liefdesverdriet, dat is luisteren naar muziek. En dan zit je hier bij Radio Noordzee wel goed. Want Suzanne en Freek staan nog voor je klaar. En ook John West en Lange Frans zijn van de partij.
1: Hij geeft niet alleen zijn eigen

0: info op radionoordzee.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef. Ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
13: Iedereen die we verloren zijn, zijn altijd dichtbij.
12: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's.
16: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
18: Vakantie!
17: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
19: Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
20: Nu bij Kruidvat alle merken dameshygiëne 2+1 gratis. Dus

0: De Radio Noordzee Lunch met Guido van der Graaf.
1: John Westerlange Frans, alles wat ik zoek. En alles wat ik zoek, dat zijn wat leuke vragen van jullie. Maar ik hoef niet lang te zoeken. Want jullie hebben al wat leuke vragen ingestuurd. En zoals deze van Carlos Voortse. Hij wil graag weten wat mijn volgende stap in mijn muzikale reis gaat zijn. Nou Carlos, een zomerse hit scoren, dat zou toch fantastisch zijn? En wie weet lukt dat wel met mijn nieuwe single Ciao, Doei, Adios. Als je die nog niet hebt geluisterd, check hem eventjes. Dank Carlos voor je vraag. En dit is Edcilia Romli met Hemel en Aarde.

Dat is nog eens een einde van een plaat. Klein orkest, laat mij maar alleen. En daarmee zijn we aan het einde van de lunch gekomen. Blijf tickets appen als je kans wilt maken op die allerlaatste tickets van mijn concert op 27 november in Avas Live. En dan sluit ik af met mijn goede vriend Maxime Vroger. En dit lied heeft een speciale betekenis, want ik heb dit liedje mede mogen schrijven. Ik ben heel trots dat hij me heeft opgenomen.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
12: Boost yourself.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Direct.
16: Chef Special.
15: Jan Smit.
16: La Fuente.
15: Jada Borsato.
16: Hanna May. Mara Julia.
15: En Yves Berendsen.
16: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
17: Zorg dat je erbij bent.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
26: Hey, bedankt.
27: Merci.
26: Thanks.
25: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In een loods in Brabant zijn bijna 200.000 illegale vapes met smaakjes in beslag genomen. Die mogen hier al een tijd niet meer worden verkocht. Inspecteurs van de NVWA kwamen de loods op het spoor door een webshop met vapes. Alles wat in de loods werd gevonden is vernietigd. De eigenaar krijgt een flinke boete. Voor de dodelijke aanvaring op de Waddenzee eist het OM in hoger beroep dezelfde straf als de rechtbank. Die veroordeelde de kapitein van een snelboot tot 240 uur taakstraf voor de aanvaring met een watertaxi. 4 opvarenden van de gezonken taxi kwamen om het leven. Ook eist het OM nog een beroepsverbod voor de kapitein van 4 jaar. Omroep Ongehoord Nederland heeft zich volgens het College voor de Rechten van de Mens schuldig gemaakt aan discriminatie. In een vacature uit 2024 stond dat een man of een vrouw, maar geen X werd gezocht als nieuwe hoofdredacteur. Dat mag volgens het college niet. Het OM noemde de advertentie vorig jaar kwetsend, maar niet strafbaar. En als de kosten van het goedkope zomertreinabonnement te hoog worden, dan stopt de verkoop. Er is 118 miljoen euro vooruitgetrokken en daar willen we niet overheen, zegt staatssecretaris Bertram. Met de pas kun je vanaf 15 juni voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de sterk gestegen energieprijzen. In het noordoosten en oosten nog buien. Vanmiddag droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Vanavond regent het op meer plaatsen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.

Maas, Radio Noordzee. Je hoorde mijn houten hart. Heb ik zelf weinig last van, moet ik zeggen, een houten hart. Ik heb wel vaak een houten kop, maar dat is dan na het weekend. En ik wil niet extreem overdreven positief zijn, maar het is woensdagmiddag, halverwege de dag. Dat weekend longt in de verte al, toch? Of ben ik dan toch te positief? Nou goed, hoe dan ook, de werkdag gaat vlotjes voorbij met 200% puur Holland. Dit is Radio Noordzee op deze woensdag, de 3e van juni. Mijn naam is Luc, wat fijn dat je erbij bent. Zometeen muziek van Het Goede Doel. Hanna May en Bluff komen er ook aan met Ik Ben Niet Meer Bang. En muziek van de man voor wie je deze hele week kaarten kunt winnen. Hier bij Radio Noordzee voor zijn allergrootste concert tot nu toe. Wie het is en hoe je die kaarten wint, vertel ik je zometeen na Jeffrey Hezen.

0: het goede doel.
1: Henk en Henk, die zwijgen tegenwoordig ook tegen elkaar. Want ja, ruzie, meningsverschillen. Gelukkig hebben we de muziek nog. Zwijgen hoorde je bij Radio Noordzee. En van deze man heb ik liever niet dat hij zwijgt.
2: Met Radio Noordzee naar Guido van der Graaf.
1: Nee, die moet gewoon lekker zingen. Guido van der Graaf. En dat gaat gebeuren op vrijdag 27 november. Dan gaat hij namelijk het allergrootste concert tot op heden in zijn carrière geven. In de AFAS Live in Amsterdam. En het leuke is, jij kunt erbij zijn. Want deze hele week maak je kans op kaarten voor dat concert. Daar wil je bij zijn, want alle hits komen voorbij. Het maakt niet uit, eigen schuld, waarom nou niet? Kortom, lekker een avondje meezingen, een biertje erbij en Guido op het podium. Wat wil je nog meer op een vrijdagavond? Kans maken op kaarten deze hele week hier bij Radio Noordzee. Het is heel simpel. Ga naar radionoordzee.nl, klik op stuur een bericht. Dan typ je het woord tickets. Dat verzend je dan via WhatsApp. Zo makkelijk is het. En misschien word jij dan vanmiddag wat teruggebeld door René Verkerk in de middagshow. En ben je erbij bij Guido in de AFAS Live. En deze zingt hij dan ook.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alp d'Huez in de strijd tegen kanker.
7: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
6: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alp d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
8: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Odido. Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
18: Ik weet nu... dat er een
17: engelbewaarder bestaat. Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
18: Radio Noordzee.
19: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk... fuck. Hij zegt vroeger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard, en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister.

0: En de bankzitters.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.
0: Op de woensdagmiddag van Radio Noordzee. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. En traditiegetrouw, zoals elke woensdag, duik ik rond dit tijdstip even in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Op zoek naar muziek in een streektaal. Want wij zijn uiteraard 200% puur Hollands. Maar... we vinden muziek in een dialect ook hartstikke leuk. Het is bijvoorbeeld het Achterhoeks, het Haags, het Fries. En vandaag gaan we even helemaal naar het meest zuidelijke puntje van Nederland, Maastricht. Daar werd in 1979 namelijk de Nachtrave opgericht. Ja, ik probeer het een beetje op zijn Brabants uit te spreken, want Limburgs vind ik lastig. Maar deze kennen we allemaal, een echte carnavalsklassieker. Sheng, nog eens aan de gang.

0: Niels, je hoorde Hela Ho. René Schuurmans, geboren, getogen en nog steeds woonachtig in het Brabantse dorpje, waar dit de gemiddelde snackbarbestelling is.
1: 2 grizzlies. Kwami, picanto. 2 asbrinkies. Cito-stick. Broodje warm vlees en een viandel. Grote portie kipnugget. En 2 broodjes bakbouw.
2: Hé hey Henk. Ik ben mijn kipknossen vergeten, jongen.
1: Hey. Nou ja, niks besteld.
0: Jawel.
2: Wel, jongen.
1: Helemaal niet.
2: Helemaal wel.
0: Ja, de New Kids. Uiteraard afkomstig uit Maaskantje. En dat is ook de plek waar René Schuurmans nog steeds zijn woning heeft staan. Je hoorde hem bij Noordzee op woensdagmiddag. Zometeen de headlines uit het nieuws. Een verse shownieuwsupdate komt er ook aan. En dit is Miss Montreal. Kijk hoe zijn.

0: Radio Noordzee.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
13: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Attap.
20: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Lekkere van Albert Heijn.
24: Een nieuw toestel?
25: Onze oude was toch goed?
17: Sorry, het is WK.
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kort geding over het inreisverbod voor J elk moment kan beginnen, is de rapper al aangekomen in Nederland. En dus kan hem officieel de toegang niet meer worden ontzegd. Over de rapper is veel te doen vanwege antisemitische uitspraken in het verleden. Een aantal landen heeft zijn optredens om die reden gecanceld. Een medewerker van het Radboud UMC wordt de komende tijd vaker getest op het Hantavirus. Volgens het ziekenhuis was een test zwak positief. Toch heeft de medewerker geen ziekteverschijnselen. Het Radboud UMC behandelde een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het Hantavirus besmet was geraakt. Het wordt tijd dat de overheid gaat presteren en dat het kabinet Jette de trend van gesneuvelde politieke beloften doorbreekt. Dat vindt de Tweede Kamer. De oppositie twijfelt onder meer aan de belofte om de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Er moet echt een tandje bij, zegt GroenLinks-PvdA. Voor Ja 21 mag het juist wat minder. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver is blij dat de kiesraad akkoord is met de nieuwe naam Pro-Nederland, kortweg Pro. Bij Sven op 1 zei Klaver dat een belemmering nu weg is. Wel moet de Tweede Kamer er nog over stemmen, maar daar heeft Klaver alle vertrouwen in. In het noordoosten en oosten nog enkele buien. Daarna op veel plaatsen droog met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Later in het zuidwesten meer bewolking en kans op regen. Vanavond valt op meer plaatsen wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: voor betekenis.
1: De man die zich langzaam weer mag gaan opmaken voor het zichzelf hijsen in een pak van de toppers. Jeroen van der Boom, je hoorde betekenis. Want ook deze zomer gaan de toppers uiteraard weer feestvieren in de Johan Cruijff Arena. Je hoorde Jeroen nu solo met betekenis. Goedemiddag op deze woensdag. Langzaam kijken we een klein beetje uit zo met geknepen ogen richting het weekend. En over dat weekend gesproken, heb je al geluisterd naar de allernieuwste, nou ja, show die eigenlijk het weekend extra vroeg inluidt hier bij Radio Noordzee. Cruijff en de Mol. Spiksplinternieuw op vrijdagmiddag vanaf 1 uur hoor je Estelle Cruijff en Johnny de Mol die samen lekker proosten op het weekend. Elke week zijn er artiesten over de vloer. En komende vrijdag zijn het niemand minder dan René Vroeger en Waylon. Die hebben namelijk de krachten gebundeld op

0: van Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Zo vader, zo zoon. Niet helemaal. André Hazes vertelt in zijn podcast dat zoon Dre helemaal niets met volksmuziek heeft en liever luistert naar rapmuziek. Sterker nog, volgens André zijn Travis Scott, Tupac en vooral Lil Kleine de grote helden van zijn zoon. Het ondernemersavontuur van Kai Gorgels krijgt een tegenvaller. Na ongeveer anderhalf jaar sluit een van de Rotterdamse vestigingen van zijn burgerketen Drippies de deuren. Volgens Kai bleek het lastig om de twee locaties zo dicht bij elkaar succesvol

0: Televisiering 2026. Daarmee maakt Geer kans op de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Eerder wist hij al een televisieprijs te winnen met zijn online vlogs. Maar nu lonkt mogelijk nog een mooie bekroning voor zijn succes op televisie.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Doe maar bij Radio Noordzee, een echte Nederklassieke. Bel Helene hoorde je op de woensdagmiddag. Zometeen Maxime en Babette met Hoe dan ook. En er komt ook een berichtje binnen van Michelle. Die stuurt dat ze een nogal zware werkdag heeft. Of ik zometeen voor haar Mike Peterson kan draaien met Dat doe jij. Want daar wordt ze zo vrolijk van. Nou, geen enkel probleem, Michelle. Hou je taai, de werkdag komt langzaam ten einde. En dat gaat extra vlot met 200% puur Hollandse muziek. Ook Ruben Annink en Danique hoor je zometeen. En dit is de nieuwe van Jari Hellegers, De Vlam.

0: slimmerregel neef app van Energie Direct. Naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die ultra 8K ledscreen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 Vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense. Oranje.

0: welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: Inderdaad, Mike Pieterson, Radio Noordzee, dat doe jij op verzoek van Michelle. Die wilde hem horen om de werkdag wat vlotter voorbij te laten gaan. Ja, werken, dat moeten we allemaal. Maar soms is er ook tijd voor ontspanning.
1: Met Radio Noordzee naar Kido van der Graaf.
0: En wat dacht je dan van een behoorlijk lekker avondje uit richting de AFAS Live in Amsterdam, waar Kido van der Graaf op het podium staat? Dat lijkt je wel wat, toch? Dat dacht ik. Het gaat gebeuren op vrijdag 27 november van dit jaar. Dan gaat Kido zijn grootste show tot op heden geven, waarbij alle hits voorbij komen. Het maakt niet uit, eigen schuld, waarom nou niet? Nou, noem ze maar op, allemaal ga je ze horen. Het leuke is, dat concert is zo goed als uitverkocht, maar wij bij Radio Noordzee hebben exclusief de allerlaatste kaarten. En die kun je deze hele week winnen. Wat moet je doen? Nou, vrij makkelijk. Ga naar radionoordzee.nl, klik op stuur een bericht. Dan zit je bij ons in de WhatsApp. Dan druk je gewoon het woord tickets in, dat verzend je. En misschien hang jij dan wel vanmiddag aan de telefoon bij René Verkerk in de middagshow van Radio Noordzee. En ben je er bij vrijdag 27 november, Kido van der Graaf in de AFAS Live. Succes, zometeen Robert van Hemert en Donnie. Mo werd dat nou. En dit is Jochem Meijer.

gaat dat nou bij Radio Noordzee op woensdagmiddag? Zometeen de headlines uit het nieuws. En even kijken. Ja. De printer heeft weer gedraaid. Ook een verse shownieuws-update komt eraan. Die pak ik er zometeen bij. En die hoor je het laatste nieuws van de sterren hier bij Radio Noordzee. En nu, de man die onlangs de handschoen oppakte als zanger van The Scene. Ja, ze zijn op tour met Siep van de Ploeg. Maar we kennen hem uiteraard allemaal van deze band. Hier begon het mee. De Kast. Dit is Raak.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
0: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
3: Ik heb hier de biefstuk Bali.
4: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
3: Geniet ervan.
2: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Scoor nu supervoordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
9: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
9: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
8: Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Spijkenisse moet 7 jaar de cel in voor een grote sextortionzaak. Verder kreeg hij TBS. Hij wist zeker 20 kinderen zover te krijgen om naaktfoto's en filmpjes naar hem te sturen. En daarmee zit hij ze onder druk om nog meer te sturen. De meeste slachtoffers wonen in Amerika. Kanye West, of Ye, was al in Nederland voordat het kort geding zou beginnen of hij überhaupt mocht komen. Het Centraal Joodse Overleg probeert zijn komst tegen te houden vanwege zijn antisemitische uitspraken. Dat kort geding is nog bezig. Zaterdag en maandag geeft Ye 2 concerten in Arnhem. Het Nederland-ticket, het goedkope treinkaartje om mensen uit de auto te krijgen, is al een week eerder te koop. Vanaf 15 juni, zegt de NS. Mensen kunnen dan voor een paar tientjes per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. Je mag het abonnement maximaal 2 maanden gebruiken. En de wateroverlast in een winkelcentrum in Spijkenisse vanmorgen was het gevolg van een explosie die vervolgens de sprinklerinstallatie aanzette. Dat meldt Rijnmond. Zo'n 12 winkels hebben schade. Wat er is ontploft is niet duidelijk. Wel is in een glazen deur van een winkel iets te zien wat op een kogelgat lijkt. In het oosten vallen een paar buien. In de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
8: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: ronden ze 10 concerten af in de Gelredome in Arnhem. Een absoluut record en het is uiteraard van harte gegund. Suzanne Freek, halverwege hoorde je op de woensdagmiddag van Radio Noordzee. Iets na drieën, zometeen lonkt alweer het einde van de werkdag. En die werkdag ga je lekker uitluiden met de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag onder aanvoering van René Verkerk. En misschien wel een leuk inkijkje in de show, René. Dat jij gewoon altijd als eerste hier bent, hè?
1: Ja, altijd. Iemand moet de koning van het programma zijn.
0: Iedereen denkt altijd, joh, die Jonathan en Kobus zullen wel het gros van het werk doen. Maar dat is absoluut niet het geval, toch?
1: Het heeft natuurlijk ook wel te maken met het feit dat ik graag de auto aan de lader wil hangen. Ja. En dat die anderen ook allemaal hybride rijden. Dus dat heeft er misschien een klein beetje mee te maken. Dat ik er altijd een paar minuten voor ben. Ja. Maar dat neemt niet weg dat iemand moet de eerste zijn.
0: Iemand moet de eerste zijn. En zometeen vanaf 4 uur gaat het feest weer los. De middagshow, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou ja, natuurlijk voor de derde dag op rij de tickets voor vrijdag 27 november. Ja, zet alvast een groot kruis in je agenda. Ja. Want de vrolijke Hagenees, Guido van de Graaf, staat daar. Hij zei, maandag zei hij nog, joh, dat ik daar ooit aan begon. Dacht ik, nou, er zal wel geen kaart worden verkocht. Ja. Maar het is gewoon bijna uitverkocht.
0: Grote zaal, hè, de aanvals live.
1: Niet normaal. Ja, en gewoon ram en ramvol. En de laatste tickets nam hij afgelopen maandag mee. En deze week strooien wij met die toegangskaarten. Dus wat moet je doen? Je hoeft alleen maar even tickets in de Radio Noordzee-app achter te laten. En wie weet bellen we je vanmiddag wel eventjes.
0: Ja, radionoordzee.nl. Klik je op stuur een bericht, tickets. En dan word je misschien wel door René gebeld.
1: En we staan aan de vooravond van de Alpen. De Alpe d'Huzès. Een heleboel Nederlanders, meer dan 5000 om exact te zijn, gaan één of meerdere keren die berg op. En allemaal voor het goede doel. Opgeven is geen optie. Wij bellen één van de BN'ers die de berg gaat trotseren. 23 haarspeldbochten, 14 kilometer omhoog, Lucky.
0: Ja, ongekend. Wat een prestatie, toch?
1: Oh, ja.
0: Ik heb beter een elektrische auto pakken, toch?
1: Dan is het ook nog ver.
0: Respect daarvoor, inderdaad. Nou, dat en meer zometeen allemaal in de allerleukste afsluiting van de woensdag. Wat een middag met René Verkerk. Zometeen hier bij Noordzee. En dit is Guuske Meeuwis.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. André Hazes blikt in zijn podcast AD Hazes openhartig terug op zijn knipperlichtrelatie met Monique Westenberg, de moeder van zijn zoon. De zanger zegt dat hun relatie volgens hem niet meer gelijkwaardig was en dat Monique vaak een soort moederrol voor hem had. Inmiddels zegt André dat hij in zijn huidige relatie met Noah Braaf juist wel een meer gelijkwaardige dynamiek ervaart. Volgens hem heeft therapie geholpen om in te zien wat hij in relaties nodig heeft en wat voor hem wel en niet gezond is. Najib Amali en Roué Verveer sluiten hun gezamenlijke theatertour Alles is Comedy groots af in de Ziggo Dome. De show vindt plaats op 18 december en markeert de feestelijke afsluiting van een tour. Amali noemt het extra bijzonder omdat hij daar 14 jaar geleden al als eerste cabaretier optrad met 3 uitverkochte shows. Ook Verveer kijkt uit naar de avond en noemt de Ziggo Dome gekscherend zijn Carré XXL. Acteur Mike Weerts is weer helemaal terug van weg geweest na een periode waarin hij kampte met wat hij zelf een identiteitscrisis noemt. De acteur, bekend van onder meer de videolandserie Rippers, twijfelde of hij nog wel door wilde gaan met acteren en werkte een tijd bij de Stadsomroep van Eindhoven. Uiteindelijk kwam het plezier in het vak weer terug en nu is hij klaar voor nieuwe rollen in film en serie.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: voorbij.
1: Prachtig. Paul de Leeuw, je hoorde voorbij bij Radio Noordzee. Nog steeds een populair liedje, ook bij andere artiesten. Bijvoorbeeld Tino Martin, die zong zijn versie van Voorbij in zijn meest recente theatershow. Tino Martin hoor je zometeen zelf hier bij Radio Noordzee met zijn nieuwe single Jong en Dom. En ook Russo en Emma Eesters komen eraan met liefdesverdriet. Mocht je zelf wat willen horen, je bent altijd welkom om je te melden via radionoordzee.nl.

0: festival op radionoordzee.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl

0: vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
2: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Fijne verjaardag.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Help, GWC!
15: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Tickets to the tribes.
20: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.

Jong en Dom hoorde je op deze woensdagmiddag. Het leuke is, Tino is een klein beetje de ontdekker van Kido van de Graaf. Die kennen we inmiddels uiteraard allemaal. Deze hele week maak je ook kans op kaarten voor het concert van Kido. Maar die kwam jaren geleden al langs bij concerten van Tino om samen te zingen. Zo hebben ze samen ooit een geweldige Jackson 5 medley gedaan bijvoorbeeld. En ook tijdens de meest recente theatershow van Tino kwam Kido langs. En in september gaat Tino optreden op het strand van Scheveningen. Live on the beach. En wie denk je dat het voorprogramma doet? Inderdaad, Kido van de Graaf. En over Kido gesproken, hartstikke leuk. Die is de hele week onze gast hier bij de Noordzee Lunch. Je hoort hem elke dag tussen 12 en 1 met de lunchshow hier bij Radio Noordzee. Hij draait zijn favoriete muziek. En er is uiteraard ook ruimte voor jouw vragen aan Kido. Dus mis dat niet. Ook morgen op donderdag Kido van de Graaf vanaf 12 uur met de Noordzee Lunch. Zometeen een klassieker van Benny Nijman. En dit is Davina Michel. En duurt te lang.

Smit bij Noordzee. En samen de werkdag afsluiten is altijd leuker dan alleen. En dat komt goed zometeen na vieren. Dan is het namelijk weer tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag met René Verkerk, Jonathan Link en Kobus Bosga. Mis dat niet zometeen na vieren. Alleen al niet om het feit dat je zometeen kans kunt maken op kaarten voor het concert van Kido van der Graaf in de AFAS Live.

0: Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgesteld. Stemt op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Oh, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, tof jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
10: beetstreekt. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Direct.
13: Chef Special.
12: Jan Smit.
13: La Fuente.
12: Eada Borsato.
13: Hanna May. Mara Julia.
12: En Yves Berendsen.
13: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
12: Zorg dat je erbij bent.
14: 18+, speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus? Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Hé hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Vakantieveilingen. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18+, speelbewust.
20: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Odido. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
24: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot.
1: Bijna 60.000 VMBO-leerlingen moeten iets meer geduld hebben voor ze de uitslag van het praktijkgedeelte van hun examen krijgen. Die zouden ze vandaag krijgen, maar door een technische fout wordt dat morgen. Onwijs vervelend, zegt iemand van de Onderwijsbond. De uitslag van het theoriegedeelte komt volgende week. Het was vorige week prachtig weer en dat hebben mensen met hooikoorts gemerkt. Nog nooit gingen er dit jaar zoveel mensen naar een huisarts met klachten. Vergeleken met de week ervoor was er een verdubbeling, blijkt uit onderzoek. Bij warm en droog weer zijn er namelijk meer pollen en nu het is gaan regenen, verdwijnen die. Tweede Kamer stemt volgende week over het veranderen van de naam van GroenLinks PvdA in Pro. Vanochtend keurde de Raad van State de nieuwe naam al goed, maar de Kamer moet er ook mee akkoord gaan. De voorzitter heeft een brief geschreven waarin hij Kamerleden adviseert om voor te stemmen. Pro voldoet namelijk aan alle regels. En een bijzondere oorzaak voor een stroomstoring in een pretpark in Hengelo. Er waren naaktslakken in een elektriciteitskast gekropen en hebben daar voor kortsluiting gezorgd. 5 attracties konden daardoor niet worden gebruikt. Het park hoopt dat die het aan het eind van de dag weer doen. In het oosten van een paar buien, in de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 54 vertragingen deze woensdagmiddag. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor de Randweg N2. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 46 minuten. De A7 Zaanstad-Hoorn voor Weidevorm. Maar ook daar een ongeval en je vertraging een half uur. En de laatste in dit rijtje is de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Boksmeer. Daar is een ongeval gebeurd. In vertraging daardoor bijna 40 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
3: Radio Noordzee.
11: Let op. Dit programma kan verslavend werken.
15: Ik ben de

0: Stukje positiviteit op woensdagmiddag bij Radio Noordzee met Stef Eckel. En jammer dan. Ja, het een beetje een dippie in het mooie voorjaarsweer, hè, deze week.
1: Ja, nou, ja, maar het zonnetje komt er nu dan wel weer een beetje bij. Door, toch?
0: Menno is eigenlijk onze amateur meteoroloog.
2: Ja. Nou, ik heb laatst een beetje zitten zoeken. Want ik wilde graag weten, wat gaat de zomer eigenlijk brengen? Hè? Wat voor een zomer gaat het worden?
0: Ja.
2: En nu komen langzaam een beetje de voorspellingen uit.
0: Ja.
2: En dan gaan ze op de lange termijn kijken. En maar de meesten zijn het toch wel over eens. Het wordt een warme zomer. En ik vond toevallig een blog van Reinoud van der Born. Die ken ik nog van Meteo Consult.
0: Ja. Ja.
2: En die zegt van nou, het zou wel eens dezelfde zomer kunnen zijn als in 1976.
0: Was dat de zomer dat we over straat konden schaatsen, Kobus? Of was dat...
3: Het was wel een hete zomer. Kan me nog goed herinneren. Ja, het was echt een hele... Het was heet, ja. De heetste tot nu toe.
0: De heet,
3: ondanks dat het allemaal opwarmt, was het toen, in 76, de heetste.
0: Maar daar hoorde je geen mens over in die tijd, natuurlijk. Dus dat gaat het worden, Menno.
1: Goed voor een paneeltje, zeg
0: maar. En als het anders is, kunnen we dan een soort klachtenformulier...
2: Ja, is goed, hoor.
0: Je metro...

0: gekker worden. Het was echt gewoon zo'n drukke middag. We moeten even bellen met Gerard Joling vanmiddag.
1: Ja.
0: We moeten even bellen met zangeres Senna, want zij is jarig vandaag.
2: Ah.
0: En we hebben natuurlijk nog klaar liggen 2 tickets, ook vandaag, voor het uitverkochte concert van Kido van de Graaf op vrijdag 27 november in AFAS Live. En volgens mij komt Kido zelf de kaarten weer overhandigen.
1: Hé, hey, dat is gezellig.
0: Dus dat is wel leuk, die loopt ergens vanmiddag nog wel een keer binnen. En dan gaan we weer iemand gelukkig maken. Hoe maak jij kans? Simpelweg door gewoon alleen tickets in de app achter te laten. Ja, en wie weet krijg je Kido zelf dan aan de telefoon vandaag.
2: Oh.
0: Dus tickets
2: oh.
0: In de app.
2: Oh.
0: Ja. Benno, heb je er zin in?
2: Ik heb er zin in, ja. Ik sta er klaar voor.
0: De man die harder straalt dan de zon tussen de buien door vandaag.
2: Ja.
0: Moment waarop we de woensdagdip definitief skippen. Het is de vrolijkste factor elke middag weer.
3: Het raadsel van...
0: Menno, het is ook code oranje in de slaapkamer.
2: Oh, oh.
0: Ja, ik weet niet of je dat gehoord hebt in het nieuws, maar vrouwen in Nederland krijgen steeds minder kinderen.
2: Oh.
0: We hebben al voorgesteld om Kobus even een week uit te lenen. Dat is over het algemeen wel weer op peil, maar dat wilde hij niet. Nee, er zijn dus grote zorgen om het dalend geboortecijfer.
2: Okay, ja.
0: Dat was eerder deze week al het nieuws. Voor een stabiele bevolkingsopbouw zouden vrouwen gemiddeld, ja, raar aantal, maar 2,1 kinderen moeten krijgen.
2: Ja, ja, ja.
0: En dat niveau wordt alleen nog maar aangetikt in Urk en Staphorst.
4: Ja, maar daar zijn de Bijbelbelten ook sterker, hè?
0: Ja, dat is die Bijbelbelt. Ja. Ja. Overheid overweegt nu serieus om schoolreisjes naar Urk te verplichten. niet voor de cultuur of zo, ja, maar om te kijken hoe een functionerende kraamafdeling er eigenlijk uitziet.
2: Ja.
0: Dat zou wel mooi zijn, hè? Menno, wat staat er op het bordje bij de ingang van de gynaecoloog? Dus wat staat er op het bordje bij de ingang van de gynaecoloog?
2: Wat staat er op het bordje?
0: Ja, wat staat er?
2: Wat staat er?
4: Niet te vies denken, hè?
0: Wat zou daar staan? Wat zou daar staan?
2: Iets met beugels?
4: Beugels?
2: Nee, ik weet het niet.
0: Dat gaat sowieso niet door de beugel.
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Gespreid betalen mogelijk.
4: Je gelooft het niet.
2: Je gelooft het niet.
0: Vanavond komen ze 8:45 af.
4: De uitzwaaiwedstrijd.
0: Armenië,
4: Albanië, wat is het?
5: Volgens mij was het, als ik het
0: Algerije.
5: Goed had, Algerije.
0: Algerije. Ook witte rook in de Johan Cruijff Arena sinds gisteren. Ajax heeft de nieuwe trainer binnen, de Spanjaard Michel. Hij heeft voor 2 jaar getekend. Miguel Angel Sanchez Munoz.
4: Oh, hij.
0: Een lange naam, maar dus Michel is beter. Hij is 50 jaar en hij moet het uiteindelijk gaan doen in Amsterdam. Hij moet tuin gaan ruimen. Want dat is ook wel de laatste jaren een beetje een zootje geweest, hè? Ik zei laatst nog tegen iemand hoe een dikpik heeft geleid naar jarenlang afbraakbeleid bij Ajax. Want het is eigenlijk wel zoals het is. Mark Overmars, daar begon het natuurlijk allemaal mee.
2: Met een dikpik.
0: Ja, daarover gesproken, Menno. Hoe maakt een potloodventer eigenlijk een dikpik?
2: Met een puntenslijper?
0: Nee, Menno.
2: Hoe maakt een
0: potloodventer een dikpik? Hoe zou hij dat doen?
4: Je hoort het kraken ook, hè?
0: Ja.
2: Wat een potloodventer. Heeft hij allemaal telefoontjes in jas of zo?
0: Gaat het niet worden, hè?
2: Nee, dat gaat het niet worden, nee.
0: Geef je het op?
2: Ik geef het op.
0: Met een flitspaal.
2: Oh!

0: inderdaad het snoertje in de telefoon zit. Of er geluid uit de horen komt. Een ouderwets toestel hebben we.
1: Ja, met draaischijf.
2: Ja, wel, ja, we hebben zelfs de dames van de doorschakelcentrale even gevraagd of we soms door kunnen prikken.
0: Maar prima. Ja, en dat moet functioneren, Kobus. Dus het is aan jou om gewoon weer willekeurig iemand in het land op te bellen.
1: Ja, om te vragen hoe het ermee gaat. Ja, alleen wel iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En nou is het vandaag 3 juni. Vandaag is het Wereldfietsdag.
2: Oh, sinds, dat is echt een dag voor ons.
1: Sinds 8 jaar door de VN in het leven geroepen om het, het unieke karakter, de lange levensduur, ligt eraan waar je woont, en de veelzijdigheid van de fiets een beetje te onderschrijven. De fiets is al 2 eeuwen in gebruik. Het is een eenvoudig, betaalbaar, betrouwbaar, schoon en milieuvriendelijk en duurzaam vervoermiddel. Ja. En weet je in welk jaar men voor het eerst op een fiets reed? Kleine gok.
2: 1850?
1: Jij?
0: Nou, ik denk iets laat. Ik denk 1885.
1: Nee, 1817. Toen hadden we de loopfiets. Dat was een houten frame met 2 wielen, waarbij dan de berijder zeg maar zijn evenwicht een beetje moest bewaren en je met de voet moest afzetten. Ja. 1860 kwam de pedaalrevolutie.
0: Oh ja, ja.
1: En in 1885 de moderne fiets. Ja, eigenlijk zoals we hem nu kennen.
0: 1885?
1: Ja, nee, klopt. Maar ik begon bij de eerste. Ik vroeg wat de eerste was.
0: Heb jij nog een fiets, Kobus?
1: Ik heb nog wel een fiets.
2: Ja. Met 2 lekke banden.
1: Nee. Hij staat helemaal kant-en-klaar in de schuur. Ik gebruik hem alleen niet zo heel veel.
0: Oké. Dus wij hebben Mooie zomerdag. Is het heerlijk om een stukje te fietsen misschien een keer, hè?
1: Nou,
2: ik schaam me dus echt kapot als Nederlander. Ik heb namelijk geen fiets.
0: Jij hebt geen fiets?
2: Ik heb geen fiets.
0: Je bent een Hollander?
2: Ja.
0: Hollands welvaren?
2: Ja, ik heb geen fiets.
0: Geen fiets.
1: Nee. Je bent een Fries, je hebt er wel schaatsen, hoop ik.
2: Ja, zeker.
0: Okay. Heb je een waterfiets?
1: Goed, met dat gegeven Wereldfietsdag bellen we iemand met een toepasselijke achternaam.
3: Kobus, belt je zomaar even op.
4: Goedemiddag, Kindcentrum De Kade.
1: Oh, ik was op zoek naar de tandem.
4: Oh, maar dat zijn wij hoor. Onze naam is vorig jaar veranderd.
1: Oh, maar u bent nog steeds de tandem.
4: We zijn nog steeds de tandem, maar we heten nu De Kade.
1: Ja, duidelijk. Goedemiddag, u spreekt met Kobus Boscha van Radio Noordzee.
4: Hallo.
1: Goedemiddag. Hoe gaat het met u?
4: Met mij gaat het goed.
1: Nou moet ik u wel zeggen, dat zegt iedereen altijd in eerste instantie.
4: Ja, dat snap ik.
1: Eerlijk gezegd, ik zelf
4: gaat
1: ook.
4: Gaat natuurlijk ook niet gelijk de diepte in.
1: Het gaat niet gelijk de diepte in, nee, dat klopt. Maar stel nou, is er iets in het leven waarvan u zegt, nou, nu jij dit zo vraagt, dat of dat zou eigenlijk nog wel iets beter kunnen?
4: Nee hoor, dat ga ik niet zeggen meer tegen je, nee.
1: Zal ik ook even vertellen waarom ik nou juist aan u deze vraag stel?
4: Ja hoor.
1: Nou, ik bel elke dag altijd gewoon een willekeurig iemand in ons land om te vragen hoe het ermee gaat. Hebben we vaak een kort gesprekje. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Oké.
1: En nou is het vandaag Wereldfietsdag.
4: Ah, ja.
1: Ik denk bel even met de tandem.
4: Ja, maar dat zijn we niet meer.
1: Nee, nu in één keer niet meer. Zijn weggefietst.
4: Ja, weggefietst.
1: Okay.
4: Ja.
1: Laat ik het anders vragen. Want heeft u nog een wens in het leven?
4: Een wens in het leven?
1: Ja, dat u zegt, stel dat dat u nu een wens mag doen.
4: Oh ja, en dan wordt die verzilverd?
1: Nou, nee, nou, dat ligt er een beetje aan welke wens het is. Maar ik ben gewoon benieuwd of u nog een wens heeft.
4: Nou goed, ik zou de staatsloterij wel een keer willen winnen. Dat lijkt me wel wat.
1: Ja, zou u stoppen met werken dan?
4: Ja, dat is gevaarlijk om te zeggen nu natuurlijk.
1: Geef daar maar geen antwoord op, dat is misschien niet zo handig. Dan wordt hij eruit gefietst zo meteen. Ja, nee, oké, maar de staatsloterij, dat hoor ik vaker om, moet ik zeggen. Vaak zeggen mensen altijd, nou, een tonnetje of een miljoentje hier of een miljoentje daar. Maar
4: het maakt het net wat makkelijker, hè?
1: Ze zeggen wel, geld maakt niet gelukkig, maar maakt het wel een stuk makkelijker allemaal.
4: Ja, precies. En daarna gewoon gaan nadenken over, oké, wat heb ik nou te wensen?
1: Ja, oké, dus ik geef u nu 1 miljoen.
4: Ja.
1: Wat zou u dan doen?
4: Ja, jeetje. Ik heb geen idee. Nee, ja,
1: u weet het wel, maar u wil het niet zeggen.
4: Nee. Wordt het opgenomen of niet?
1: Nee, dit wordt uitgezonden.
4: Oh, dit wordt uitgezonden nu?
1: Ja, op Radio Noordzee.
4: Oké.
1: Kent u Radio Noordzee? Okay.
4: Ja, ik ken het wel. Ik luister er nooit naar, helaas. Maar,
1: Het is alleen maar Nederlandstalige muziek. Het is eigen platen eerst, zeg maar.
4: Oké.
1: Dus heeft u iets met Nederlandstalige muziek?
4: Niet specifiek.
1: Niet echt, nee. Oké. Nee. Nou goed, dan loopt het gesprek spaak, zeg maar, om in fietstermen te blijven. Ja. Ga ik u wel een hele fijne dag toewensen?
4: Ja, hetzelfde.
1: Vanavond voetbal kijken? Uitzwaaiwedstrijd van Oranje?
4: Nee, helaas ook niet.
1: Ook niet.
4: Nee, kun je hem ook niet, niet blij mee maken.
1: Nee, nou, ik kan u nog wel een hele fijne dag toewensen.
4: Hetzelfde.
1: En dan mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
4: Altijd. Ja hoor, helemaal prima.
1: Ga ik die naar u toe sturen?
4: Oké, dank u wel.
1: Fijne dag.
4: Hetzelfde. Dag hoor.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
6: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
8: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer, voor maar €1,50 bij Burger King. Let's
9: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
10: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
11: Nu bij Kruidvat alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
2: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
0: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
6: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
7: Kenneth Smit.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
10: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt?

0: het land over betekent in de praktijk, precies als jij de hond uitlaat.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: Het is best druk op de weg voor een woensdagmiddag. 96 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor de Randweg en 2,5 uur. Op de A10 is het mis. Watergraafsmeer en Nieuwemeer voor Amsterdam-Oud-Zuid. Die weg is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Dat komt door een ongeval dat er eerder gebeurde. Je vertraging daardoor 1,5 uur. En de laatste van dit moment is de A73. Maasbracht-Nijmegen voor Boksmeer. Ook daar een ongeval. Je vertraging 40 minuten.
0: Het is 4:30 geweest in de middagshow.
1: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Met Kobus Boscha.
3: Twee Ajax-supporters moeten 2 weken de cel in omdat ze flessen en stenen naar de politie hebben gegooid. Dat meldt NH Nieuws. Het gebeurde in Volendam na de wedstrijd tegen FC Groningen. Ook krijgen ze een taakstraf en een boete. De aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran gaat consumenten nog veel harder in het portemonnee raken dan gedacht. Benzine kost deze zomer mogelijk €2,82 per liter. En een nieuw energiecontract zal in het najaar tot wel €40 per maand duurder zijn. En bijna 60.000 VMBO'ers zitten een dag langer in de rats of ze wel geslaagd zijn voor hun praktijkexamen. Door een technische fout krijgen ze de uitslag morgen in plaats van vandaag. De uitslag van het theoriegedeelte, dat is niet vertraagd.
4: Dat is ook balen volgens mij, hè?
2: Het zijn al de spannendste minuten, zeker. Weken van je leven, man.
3: Kunnen jullie het nog herinneren dat jullie...
4: Nou, dat is wel heel lang geleden. Wij schreven nog met een verenpen.
3: Jonathan bijvoorbeeld?
2: Ja, heel goed.
3: Ook in de rat zat je dat je, of wist je al zeker dat je toch wel geslaagd was?
2: Ik had geen kloten gedaan. Ik had alleen voor biologie, had ik een dag van tevoren had ik het boek even opengeslagen. En ik stond er op zich wel prima voor. Maar ik dacht, joh, we zien het allemaal wel. En toen ging de telefoon. Maar wel, ze zouden voor 4 uur bellen als je geslaagd was. Als ze daarna belden, dan...
3: Als je niet geslaagd?
2: Nou ja, ik werd dus om 3:55 gebeld.
3: Ach, jeetje.
2: Oh, ja. Ik denk, ja, nou, ja. Daar gaan we.
3: Ja.
2: Het liep een beetje uit. Ah. Toch geslaagd. Maar ja, het is wel... Je viert eigenlijk vakantie nadat die examens klaar zijn. Maar dan de dagen richting die uitslag, ja, die zijn toch best wel pittig.
4: Het was wel een grote blij, denk ik, in Balk, hè?
2: Het was een hele grote blij. Alleen wel onhandig, want mijn schooltas moest aan de vlag. Maar ik werkte toen ook al bij de radio. Dus dat kon niet zo lang, want er zaten mijn spulletjes in.
4: Dat is natuurlijk, ja.
3: Dan moet je natuurlijk weer door.
2: Ja. Friese vlagje, hè?
4: Kobus, wat heb jij nog meer vandaag?
3: Ik dacht dat je vroeg wanneer hoe ik geslaagd was.
4: Dat kan ik maar beter niet
2: doen. Heb je het examen gekocht, toch?
3: Ik heb 4,5 jaar AJLO gedaan.
4: Oh.
2: Wat is dat?
4: Is dat zo'n moedermavo?
3: Nee, is alle Jezus laag onder.
4: Oh.
3: Ajello. Nog wat extra nieuws. Het Nederlands elftal speelt vanavond, zoals gezegd, tegen Algerije. De uitzwaaiwedstrijd. Hij begint om 9:15. Leuk nieuwtje van gisteren eigenlijk, maar misschien toch wel even leuk om te weten voor vandaag als je de spelers het veld in ziet lopen. De bondscoach heeft de spelers van het Nederlands elftal zelf de rugnummers laten bepalen.
4: Oh, wat grappig.
3: Dus het moet wel zijn dat de keeper heeft altijd 1. Dus die heeft dan ook nummer 1. Weghorst wilde absoluut nummer 9.
4: Oh.
3: En voor de rest mochten ze het eigenlijk zelf een beetje bepalen. Dus moet je natuurlijk wel tot 10 kunnen tellen, laten we eerlijk zijn.
4: Dat is wel, denk ik, op zich lastig misschien op.
3: Nou, het zijn er 11. Dus.
4: Ja.
3: Verder tot slot de historische kalender. Ik zag dat het vandaag exact 17 jaar geleden is dat er op televisie de allerlaatste aflevering was van het KRO-programma, of de serie eigenlijk. Toen was geluk heel gewoon.
2: Oh, ja. Joke Gerard.
3: Met Gerard Cox en vriendje Stokvis. En dat deed mij denken aan een uitspraak, want we weten, toen was geluk heel gewoon, speelde in het verleden van Nederland, jaren 50, 60, 70 een beetje. En deed mij denken aan een uitspraak ooit toen Gerard Cox door een Marokkaan de volgende vraag gesteld werd.
5: Meneer Cox, de serie van u van toen was geluk heel gewoon.
6: Ja.
5: Waarom spelen er geen Marokkanen in?
6: Nou, in die tijd waren er in Nederland helemaal nog geen Marokkanen. Vandaar dat het ook heet, toen was geluk heel gewoon.

0: hè?
1: Ik denk dat ik dit oprecht een van de beste releases van het jaar vind.
0: Ze heeft dat kort geleden bij ons gedaan in het Huis van de Hollandse Hits. En dan zitten hier toch, mag ik wel zeggen, drie hele stoere radiogasten. Gewoon met een meter kippenvel op de armen.

0: feestelijke dag vandaag. Zij heeft een stem van goud, een glimlach van diamant. En vanaf vandaag is ze officieel weer een jaartje dichter bij haar pensioen. Op deze dag drinkt ze waarschijnlijk de hele bar leeg. Een jaartje ouder, maar gelukkig nog lang niet wijzer. Senna!
1: Hoi!
0: We gaan even voor je zingen, Senna.
1: Oké, dat is goed.
0: Je hebt exact 5 seconden de tijd om de 2 vingers in je oren te steken.

0: Allemaal voor jou vandaag.
1: Wat lief, dankjewel.
0: En je hebt een leuke verjaardag vandaag. Ik ben met mooie dingen bezig, begreep ik.
1: Ja, ik heb het leukste feestje van iedereen, denk ik, dit jaar. Ik sta namelijk op muziekfeest dadelijk.
2: Hey. Oh, dus jij ontloopt op die manier, zeg maar, de kringverjaardag met ooms en tantes.
1: Ja, de kaas en worst verjaardag, ja.
0: Worstkaas scenario.
2: Wat is voor jou makkelijker, Senna? Een bomvolle Ziggo toespreken of zo'n kringverjaardag met ooms en tantes overleven?
1: Doe mij dan maar een bomvolle Ziggo, ja.
2: Ja, dat is wel zeker. Beter, hè? Dat is best beter. Als je nu even je WhatsApp zou openen, van wie heb je dan de laatste felicitatie gekregen?
1: De laatste die ik net heb gelezen is van Monique Smit.
0: Oh, wat lief. Hoe lijkt het daarmee, Senna? Ik zag het laatste filmpje van jullie op social media staan, dat jullie met z'n tweeën ergens waren. En bij de verjaardag van Radio Noordzee hebben jullie ook gezegd, hè, we zouden wel eens een plaat met elkaar willen gaan maken. Hoe lijkt het daarmee?
1: Ja, dat gaat de goede kant op. Ja, ik ga samen met Monique de studio in. En we gaan gewoon een hit maken samen.
2: Wauw. Deze zender brengt veel mensen bij elkaar, heb ik het idee.
1: Ja.
2: Mooi is dat. Zeg, en wie stuurde jou vandaag het meest foute gifje?
1: Het meest foute gifje? Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik heb nog niet alles kunnen zien. Oh. Dus ik heb zoveel berichtjes gehad. Echt super lief. Dus ik ben mijn best aan het doen om overal naar te kijken en op te reageren. Maar
2: het
1: gaat nog wel even duren voordat dat gelukt is.
2: Dat neemt een beetje tijd in beslag. Elk levensjaar heeft natuurlijk weer goede voornemens. Wat zijn die voor jou?
1: Ja, die voor mij zijn eigenlijk vooral weer heel veel nieuwe ervaringen opdoen. En dat ik veel mag leren. En ik wil steeds meer nieuwe muziek schrijven en maken. En hopelijk dat ik daar andere artiesten ook blij mee kan gaan maken.
2: Dus als we over exact een jaar op je volgende verjaardag terugkijken, dan heb je sowieso een paar van die punten afgevinkt.
1: Ja, 100%.
2: Ten slotte nog even, wat was het meest merkwaardige cadeau deze dag?
1: Ja, ik denk wel van mijn ouders dan toch wel. Ja, ik heb zo'n Pandora-armbandje met van die bedeltjes.
2: Oh, ja,
1: dus ja, dat vind ik dan toch altijd wel heel leuk als ik dan een nieuw bedeltje weer heb.
0: Is leuk dat je voor ieder bedeltje weer een andere mooie herinnering hebt.
1: Ja, precies, ja.
2: Komens, wil jij ook nog wat tegen Senna zeggen, of niet?
3: Dus je hebt eigenlijk om je cadeautje lopen bedelen.
1: Ja.
2: Senna, wij wensen jou een heel mooi, fris en vooral succesvol nieuw levensjaar toe. Jij
1: Dankjewel.
2: Bent elke dag natuurlijk bij ons in het programma. Dat zal ik je nog één keer bewijzen.

0: Radio Noordzee.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Elf!
5: GWC!
4: Elf!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus. Oranje.

0: KPMG als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpm.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
2: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Ajax-supporters moeten 2 weken de cel in omdat ze bij rellen de politie hebben belaagd, meldt NH Nieuws. Dat gebeurde in Volendam bij de wedstrijd tegen Groningen. Ze gooiden stenen en flessen naar de politie. Na aftrek van het voorarrest hoeven ze nog maar een dag te zitten. Wel krijgen ze nog een boete en een taakstraf. Bij een bedrijfsongeluk in Helvoort, vlakbij Den Bosch, is een man zwaar gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Er zou een spuitbus zijn ontploft toen hij aan het sleutelen was aan een auto. De man heeft brandwonden in zijn gezicht en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Voor bijna 60.000 VMBO'ers die zaten te wachten op de uitslag van hun praktijkexamen is het nog een dag nagelbijten, want ze krijgen morgen pas duidelijkheid. Niet vandaag, zoals de bedoeling was, want door een technische fout is de boel vertraagd. De uitslag van het theoriegedeelte krijgen ze volgende week donderdag. En titelfavoriet Arina Sabalenka is uitgeschakeld op Roland Garros. De tennisster sneuvelde in de kwartfinales tegen de Russische Diana Schneider uit Rusland. De uitschakeling van Sabalenka is de 2e grote verrassing in Parijs. Eerder vloog Jannik Sinner, de favoriet bij de mannen, er al uit. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. En ook gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Het is knetterdruk op de weg, 119 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg, 24 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Heemskerk, 32 minuten. En de laatste van dit moment is de A27 Almere Utrecht voor de Stichtse Brug. Daar is een ongeval gebeurd en je vertraging daardoor 38 minuten.
0: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

0: Treasure, Roxy Dekker.
1: Met Radio Noordzee naar Kiel van der Graaf.
0: Ja, inderdaad, de hele week maak je kans op tickets voor het zo goed als uitverkochte concert op 27 november. In AFAS Live. Kiel komt net het huis van de Hollandse Hits binnenlopen. Gaat even plaatsnemen achter de microfoon om weer iemand gelukkig te maken. Zullen wij ondertussen maar even proberen alvast te bellen?
2: Ja, ik ga wel even in de appbox kijken, hoor.
0: Wel even lekker natuurlijk als je dan iemand aan de telefoon krijgt ook natuurlijk. Kom op, Daisy, neem op.
3: Hallo, Daisy.
0: Je spreekt met Kiel van der Graaf. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hoi. Die verbazing ben ik
4: altijd gelegen.
3: Ja, inderdaad verbaasd.
0: Ja, nou, dat is goed. Daisy, hoe vaak komt het voor dat jij zo 's middags een keer wordt opgebeld door Kiel van der Graaf eigenlijk?
3: Nou, niet.
0: Nee. Maar weet je wat het is? Eens moet de eerste keer zijn, toch?
3: Ja, zeker.
4: Ja, want Daisy, wij mogen jou verblijden. Want Daisy, jij bent vandaag de winnaar van de tickets voor mijn concert in AFAS Live!
3: Yeah! Ah, super!
0: Hey, hoe vind je dat?
3: Heel vet.
0: Leuk. En je mag nog iemand meenemen ook. Met wie heb jij ongelooflijk veel zin om op vrijdag 27 november naar AFAS Live te gaan?
3: Ja, dat verschilt. Of met mijn vriend of met mijn vriendin.
2: Dat wordt vechten.
0: Ja, ik zou gewoon met je vriendin gaan.
2: Dan wordt het gezellig.
0: Ik zeg altijd zo, de problemen moet je gewoon thuis laten.
3: Ja, nou, dan wordt het met mijn vriendin.
4: Nou, dat is geregeld.
0: Zou jij het leuk vinden om nog even een journalistieke vraag aan Kiel van der Graaf te stellen? Want dit is de uitgelezen mogelijkheid.
3: Komt er binnen nu en 2 maanden nog nieuwe muziek uit?
4: Dat is wel een goede vraag. En we zijn wel druk bezig, Daisy. Dus we kunnen jou binnenkort weer verblijden met een nieuwe plaat. Maar of dat binnen 2 maanden gaat zijn, dat durf ik je niet te zeggen. Maar voordat we AFAS gaan doen, hebben we vast nog nieuwe muziek voor je.
3: Dat is goed om te horen.
4: Ja, toch?
0: Laten we afspreken, Daisy. Als je daar bent, die vrijdagavond in november, ga even met je rug naar het podium staan. Zet de telefoon in de selfie-stand en maak de allerbeste foto met jouzelf, je vriendin en Kiel op de achtergrond.
3: Doen.
0: Heel veel plezier alvast, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Oké.
4: Doei,
0: Daisy. Doeg. Het was wel toevallig dat jij hier nog even in het Talpa-gebouw was. Maar dat is niet zonder reden, volgens mij.
4: Nou, ik kom toevallig langs om een gezellige podcast op te nemen met onze vriend Tom Godery.
5: Hey. Ja, nou, wat leuk, wat lief.
0: Leuk.
5: Ja, ik maak voor Show nu een online serie, Alles voor de Show. En daarmee gaan we met de leukste artiesten van Nederland in gesprek. Ja, daar hoort Guido natuurlijk met kop en schouders bij, natuurlijk.
0: Geweldig wat hij doet, hè, nu allemaal.
5: Ja, echt waanzinnig. Die avond die eraan komt. En in mijn online serie, daar hebben we het altijd over alles wat de artiesten meemaken in het land. Dus de leuke dingen, de gekke dingen, de bijzondere optredens. Dus ik hoop dat je heel veel leuke verhalen hebt.
4: Een podcast van 8 uur. Zat verhalen.
5: Ik denk wel dat jij heel veel verhalen hebt. Want jij doet het al zo lang. Je bent op zoveel verschillende plekken geweest.
4: Ik hoop dat er een stretcher ergens staat in de studio. Dan blijven we slapen vanavond met al die verhalen.
5: Je mag ook bij mij slapen.
4: Ja. Dacht ik wel.
0: Tom, om ons vast even warm te maken. 1 vraag die je zou willen stellen in je podcast. En dat nu zou kunnen doen.
5: Ja, dat ga ik dan nu live doen. Wat is de meest ordinaire locatie waar je ooit hebt opgetreden? En dan niet bij mij thuis zeggen nou, hè?
4: Nee. De meest ordinaire locatie. Ja, ik zou je heel eerlijk zeggen, ik heb een keer opgetreden in een sekshuis.
2: Oh, echt? Oh, ja, dat weet ik nog wel. Ja.
4: Was je erbij, hè?
2: Dat weet ik nog wel. Ja.
5: Maar vertel, hoe zag dat eruit?
4: Nou, ik weet niet of je er wel eens bent geweest, of dat je een voorstelling van kan maken, maar het is vrij steriel allemaal en rood.
5: Maar terwijl je dan aan het zingen bent, zijn mensen dan ook bezig met... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Mag dat voor de luisteraar?
0: Ja, natuurlijk.
5: Zijn mensen dan ook bezig met andere dingen dan naar jouw muziek te luisteren?
4: Nee, wat het dan vooral is, je zingt dan zeg maar in het bargedeelte. Dus daar zitten de mannen aan de bar en de dames die dansen daar een beetje omheen. In de hoop dat een man die dame gaat kiezen.
0: Oké.
4: Okay. Ja.
5: Ja. Zometeen gaan we er verder op in. Want dat wil ik natuurlijk
0: De Shownieuws podcast met Tom. Wil je daar alles over weten met Kiel? Binnenkort staat hij ongetwijfeld.
5: Vanaf 17 juni.
0: 17 juni, prima. Tom, succes. Leuk dat je er even was. Kiel, voor nu bedankt.
4: Graag gedaan, jongens.
0: Ciao, doei. Adios.
1: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Kiel.

0: Het is Martin Morero bij Radio Noordzee en Echte Liefde. Vanavond de uitzwaaiwedstrijd. Nederlands elftal voor het WK. Vanavond om 9:15 neemt Oranje het op in de Kuip tegen Algerije. Dat doen ze in Rotterdam. Even een kleine voorspelling, Kobus, alvast.
1: Ik zit er goed in. Ik denk dat we 2-0 winnen.
0: 2-0?
1: Denk het wel.
2: 2-0. Nou, ik zie 2-1. Ik denk dat Algerije er ook nog wel eentje in pingelen.
0: Ik denk 4-0.
1: 4-0.
0: 4-0. En ik denk dat Malen sowieso 1.
2: Ik schrijf het erop. Wat zetten we erop, jongens? Bakkerscookie?
1: Bakkerscookie. Malen, is hij al terug? Is hij al bij de selectie dan?
0: Ik weet het eigenlijk niet eens.
1: En volgens mij komt hij donderdag pas.
0: Oh, dan gaat hij vanavond niet scoren. Dat nog aanpassen.
2: Ja, kun je nog aanpassen? Wat wil je?
0: Hey, maar de strijd om de WK-voetbalhit van 2026 is natuurlijk ook losgebarst.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, er zijn hele leuke tracks zijn eruit gebracht.
2: Zeker.
0: Samuel Welte bijvoorbeeld. Met De Leeuw komt eraan. John de Bever, Wilfred Genee samen met Wesley Snijder en Rafael van der Vaart. De WK-versie van Koekoek. Harry Vermegen, Stef Ekkel, die waren hier laatst.
1: Oh ja,
0: natuurlijk. Wij zijn Oranje. Komende vrijdag lanceren Martijn Fischer en, nu komt-ie, Orgel Joke, ook een WK-track.
1: Oh ja, joh.
2: En laat het nou net zo zijn dat ze in de buurt zijn en vrijdagmiddag gezellig aanschuiven in dit geluidshuis.
1: Ja, wat leuk.
0: Maar weet je welke ik ook fantastisch leuk vind?
2: Nou?
0: Rood-wit-blauw van Gerard Joling.
2: Ja, die is goed.
0: Die is ook fijn. En Gerard Bellen.

0: info@radionoordzee.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders... fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
6: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
5: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl. /doneer. Alpe d'Huez. Morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus...
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Vanavond trekt van het westen uit een gebied met regen geleidelijk het land over. Dat betekent morgen stevige onweersbuien en hooguit 18 graden. Aan de kust kan het in korte tijd heel hard gaan waaien. Windkracht 7. Zo, 18 graden en onweer. Het moment dat de ras-echte Nederlander zegt... Lekker weer voor de plantjes.
19: Radio Noordzee, verkeer.
20: Altijd.
21: Ja, en als het dan te warm is, nou, het mag ook wel een beetje gaan regenen voor de tuin.
20: Ja, warm weer, heel gezeik allemaal.
21: Hey, het is hartstikke druk op de wegen. 130 vertragingen op dit moment op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg. 3 kwartier. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld, Giessendam. 24 minuten. En de laatste vandaag is de A15 aan Nijmegen-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost. Daar staat een auto met pech. En daar is je vertraging 25 minuten.
20: De weten van Nederland zit weer klaar. Kijk, daar zit hij.
19: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
20: Met Kobus.
22: Er zijn 3 mensen opgepakt die waren betrokken bij de AZC-protesten in Apeldoorn afgelopen nacht. Die liepen eerder flink uit de hand. Omroep Gelderland meldt dat op social media rondging dat de demonstranten 's avonds laat weer terug zouden komen. De eerste Gazanen die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen... zijn vanmiddag geland op Schiphol. Omdat zij in eerste instantie niet van Israël weg mochten... riepen ze de hulp in van de Nederlandse overheid. En de rechtbank in Amsterdam doet elk moment uitspraak in de zaak rond rapper Jay. Een Joodse club wil een stokje steken voor zijn optredens in Arnhem. Jay is inmiddels al in ons land.
18: Oké, okay, hij kan beter zijn naam veranderen in OJ.
22: Het Okura Hotel hebben ze hem gespot.
0: Oh, okay. Oh, dat is een goedkoop hotel.

0: dacht dat we die day herdenken.
1: Ja?
0: En het tweede concert is dan aanstaande maandag.
2: In Arnhem, ja, wel lekker beren, want dan moet hij het Okura nog een paar nachtjes afhuren, ja, als hij niet mag optreden.
0: Ja, ja. Inderdaad. Ja. En sterker nog, als hij niet mag optreden, is hij dus eigenlijk voor niks naar Nederland toegekomen, zei bijna. Het
3: weekend. Wat doet hij? Gelredome, toch?
2: Ja, ja.
0: Gelredome, dat is het stadion, zeg maar, waar Marco Borsato werd geweigerd,
3: ja,
0: terwijl hij onschuldig was, en waar deze rapper gewoon kan optreden.
3: Ik begrijp dat je daar druk aan van maakt.
0: Dat valt reuze
3: mee. Ja, nee, maar dat begrijp ik ook wel, want die steen van Borsato moest eruit, hè?
2: Die moest eruit. Ja, ja, ja.
3: Maar
2: niet teruggelegd ook, hè?
3: Nee, niet teruggelegd.
0: Opvallend nieuwtje nog, twee korte nieuwtjes. Een medewerker van de KLM die is zijn baan kwijtgeraakt en dat hij bij het tanken van een vliegtuig 1000 liter kerosine liet weglekken. De man die raakte daardoor zijn baan kwijt en dat kwam omdat hij tijdens dat proces in de auto was gaan zitten. En dat is een van de veiligheidsvoorschriften. Dat mag niet, want je moet altijd het proces blijven volgen. Nou, deze man ging dus toch in zijn auto zitten. Hij zo'n anderhalve minuut was hij even, zeg maar, niet oplettend. En dat kostte zo'n 1000 liter kerosine.
3: Nee, gelukkig hebben we er genoeg van, hè?
2: Ja, op zich, het valt ook best wel mee. Een kerosine litertje kost ongeveer 75 cent. Dus de schade is ook
0: niet. De schade is er wel. Nee. Maar hij vroeg wel een ontslagvergoeding van 85.000 euro. Oh. Maar daar is de rechter niet in meegegaan. En sterker nog, de man loopt niet alleen zijn ontslagvergoeding mis, maar hij moet nu ook de proceskosten betalen. 1148 euro.
2: Au.
0: En dan tenslotte nog even naaktslakken. Die hebben voor een stroomstoring gezocht in het Nederlandse pretpark De Waarbeek in Hengelo.
2: Oh.
0: Een deel van de attracties was tijdelijk buiten gebruik. Ze vonden hun weg naar een elektriciteitskast en dat heeft uiteindelijk geleid tot kortsluiting met daarop volgend de stroomuitval.
3: Ja.
0: Vijf attracties waren tijdelijk niet te gebruiken. De technische dienst is bezig de schade te herstellen. Inmiddels, as we speak, is dat gelukt voor de achtbaan Rupsje Mee.
3: Oh.
0: Maar het streven is om de beestenboel van Masons, de teacups en de nieuwe attractie Missie 18 en Wolkenvaart ook nog voor het einde van de dag weer te laten draaien. Mits er geen zware beschadigingen aan de elektrische installaties worden vastgesteld.
3: Kijk, een naaktslak die op zoek gaat naar een elektriciteitshuisje, dat is vragen om problemen natuurlijk, hè?

0: René Verkerk. Radio Noordzee.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Freek.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En blauwe dag, ja, met het hart in de keel refreshten wij vanochtend toch echt continu de social media pagina's van Gerard Joling. Overal werd Only Joling de final countdown geteased. Ja, wat gebeurt er dan? Dan hou je toch je hart vast.
2: Ja, en of?
0: Ja, houd je hart vast.
2: Wat zou daar uit moeten komen?
0: Vanmorgen kwam dan eindelijk het nieuws naar buiten dat Gerard op 19 en op 20 februari nog een allerlaatste keer een giga solo show gaat geven. Met alle toeters en bellen en glitters, zoals we van hem gewend zijn. Geer, goedemiddag!
3: Ja, jongens, gezellig. Hoe is het ermee? Hoe is het?
0: Lekker, jongen. Hoe is het met jou?
3: Ja, wij gaan goed. Ik moest van het weekend nog optreden bij het Como meer voor een select gezelschap.
0: Zo.
3: En daar ben ik nog 2 dagen in Milaan geweest.
0: Nee.
3: Dus ik ben heerlijk uitgerust, fris en fruitig. En het werk gaat weer beginnen. Ja, lekker.
0: Hey, en was dat leuk? Of zeg jij nou voor mij geen Como meer?
3: Nou, ik zou eigenlijk moeten verhuizen naar het kan niet meer.
0: Dat is een prachtige omgeving daar, hè, dat Noord-Italië. Italië.
3: Prachtig, ja. Het ligt naast het Homomeer en dat is hartstikke mooi.
0: Geer, je staat vandaag hartstikke in het nieuws, man. Nog 1 keer een gigashow die echt helemaal om jou draait, met werkelijk alles erop en eraan zoals we gewend zijn. Althans, dat neem ik aan, hè, dat het ongeveer zo gaat.
3: Ja, het is superleuk. Nou ja, goed, kijk, eigenlijk is ook een van de redenen dat mijn fans, en dat zijn best nog wat pittig wat, had beloofd dat er wat groots aan zou komen. En afgelopen december hebben wij opgetreden in Curaçao. En dat was een platform op een strand waar 1000 mensen in principe in konden. En daar, uiteindelijk hebben ze daar toch 1600 mensen in gegooid.
0: Ja.
3: En toen zei de eigenaars van de hotelketen Corendon, god, we hadden nog wel 3000 kaarten kunnen verkopen. Dus heb ik tegen Nina ook gezegd, ja, ik zeg, als we een concert moeten geven, moeten we dat binnen nu en een jaar doen. Ik zeg, want bekender en populairder is nu, word ik echt niet meer.
0: Nee.
3: Ik zeg, en dan voldoen we ook een beetje aan de eisen van al die fans. En dat heb ik ook beloofd. Dus nou, hier hebben we over gesproken. En we zijn in samenwerking natuurlijk met Anne-Julie, onze lieve dame, die vroeger ook vaak bij de toppers dingen heeft gedaan, te organiseren. En we zitten er hartstikke lekker in de wedstrijd. En we hebben er heel veel zin in.
0: Dit is het juiste moment dus, zeg maar.
3: Ja, volgens mij wel. Je weet natuurlijk nooit wanneer iets een juist moment is. Want ja, mensen zeggen ook, ja, maar dat 2 keer zo'n ahoy krijgt van Marco Voice. Nee, jongens, zo werkt het niet. Ik zeg, kijk, de Rihanna's en de Taylor Swift's en de Martin Garrix is er op de hoek van de straat. Dan moeten we als Nederlands artiesten wel tegenop concurreren. Je kan wel heel makkelijk denken, het gaat even vol. Mensen moeten toch de moeite nemen om een kaartje te halen of te kopen. En dat is toch kost altijd weer een beetje energie en dingen doen. En, maar goed, daar hebben we ook wel weer wat op gevonden. Want aanstaande, wat zeg ik, maandag 8 juni kaartverkoop beginnen. En ja, mensen kunnen gewoon, zeg maar, pre-reserveren.
0: Ja.
3: En dat houdt gewoon in dat als je naar mijn www.gerardjoling.nl gaat, krijg je als eerste alle informatie. Kun je ook gewoon uitkiezen wat je gewoon wil.
0: Welke... Ja, maar Kobus komt ook met de rolstoel naar binnen, neem ik aan.
3: Kobus sowieso.
0: Ja.
3: Dan komt hij met een op hol geslagen paard naar binnen. Dat is allemaal goed.
0: Hey, maar Geert, het is natuurlijk ook een toffe plek, omdat je daar natuurlijk 22 jaar geleden ook die grote show Only Joling deed natuurlijk. Hè?
3: Ja, nou ja, en ik heb natuurlijk ook wel eens gestaan met heel vroeger nog met grote tattoo shows.
0: Ja.
3: Ik heb natuurlijk opgetreden als gast bij Lee Towers, bij Anita Meijer. Ik heb zelf mijn eigen shows gedaan. Natuurlijk ook in het Ziggo Dome gestaan, maar dat is alweer 12,5 jaar geleden. Dus dat is, ja, en weet je, dat komt ook omdat je elk jaar wel weer die toppers had. Het zijn met kerstconcerten die we daar natuurlijk ook 15 of 16 keer met toppers hebben gestaan. Maar ook in de arena. Ik zeg, ja jongens, groter als de arena wordt het niet.
0: Nee.
3: Dus we gaan op de Ziggo Dome of de Ahoy Dome en ik vind dit enig. Dus het is superleuk dit.
0: Maar daarnaast blijf je wel gewoon optreden. Toppers gaat gewoon door.
3: Ja.
0: Reality show neem ik aan. Dat gaat, blijft gewoon doorgaan. Hè?
3: Nou ja, de reality show, dat weet ik dan nog niet. Dus in principe is dat, ja, weet je, jullie hebben nog een gesprek over 10 dagen met de directie. Dus ik heb geen idee.
0: Zeg, welke moeten we draaien van jou vandaag?
3: Ik heb natuurlijk ook nog een leuk voetbalplaatje.
0: Ja.
3: Dat heet Rood-Wit-Blauw.
0: Precies.
3: En die doet het op TikTok op dit moment heel goed. En je weet, de hits die ontstaan tegenwoordig bij de jeugd op TikTok.
0: Ja, ja.
3: Alhoewel ik er zelf ook op zit. Dus ja, als jullie dat zouden willen doen.
0: Ja, tuurlijk.
3: Dan ben ik zeer dankbaar. Nee, dat is superleuk.
0: Met alle plezier. En dat is ook slim gedaan. Want als Oranje in de groepsfase strandt, kan hij ook gewoon nog door voor Frankrijk of de Amerikaanse supporters. Hè, natuurlijk.
3: Die ook kijk, jij snapt dat. Ja. Jullie snappen dat helemaal.
0: Hoef
3: niet meer te leggen. Heerlijk.
0: Geer, bedankt. En tot de volgende keer. Tot snel, hè?
3: Jongens, graag gedaan.

0: Het is de Frank Boeien Groep op Radio Noordzee en Kronenburg Park in Arnhem.
1: Arnhem, als je Arnhem binnenrijdt aan de rechterkant volgens mij toch?
2: Ligt er aan welke kant je binnenkomt toch?
1: Nee, vanaf de A50.
2: Oh, oké. Okay.
0: Waar jongens, waar?
1: Arnhem.
2: Arnhem toch?
0: Arnhem?
2: Ja.
0: Zeker weten?
2: Ja, natuurlijk.
1: Kronenburg Park is toch Arnhem?
0: Ja.
2: Oh, nee, Nijmegen natuurlijk.
0: Oh ja, wacht even. Ja.
1: Gelukkig.
2: Ja, Nijmegen.
1: Dat park in Arnhem dan?
0: Is toch nog iemand Krugerpark? Toch nog iemand wakker?
1: Kronenburg, Kruger, wat maakt het allemaal uit? Er zitten dezelfde letters in.
0: In Arnhem. Ik hoorde het jou net al zeggen. Ik denk, ook, ik zeg niks.
1: Oh, je zegt niks. Je laat mij gewoon voor de lul hier op het zinnetje staan. Hey, okay.
0: Kronenburg Park. Vlakbij, dat was vlakbij, richting het station van Nijmegen.
1: Aan de rechterkant ook.
0: Ja, aan de rechterkant. Vandaag is het Wereldfietsdag. En zometeen staat de quiz ook volledig in het teken van een hits waar een fiets in zit. Dus

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
7: Kenneth Smit.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
11: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

Bakkerij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bij

0: van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De concerten van rapper J mogen gewoon doorgaan. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om te voorkomen dat J het land in mocht vanwege zijn antisemitische uitspraken. Maar hij is er al. De organisator van de concerten zei tijdens de zaak dat het een enorme financiële strop zou zijn als de concerten gecanceld worden. In de regio Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen opgepakt met Omroep Gelderland. Ze zouden iets te maken hebben met de AZC-protesten daar, die meerdere keren uit de hand zijn gelopen. Ze werd een zwaar vuurwerk afgestoken. Op social media zouden plannen rondgaan om 's avonds laat bij elkaar te komen. De eerste Gazanen die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen, zijn vanmiddag geland op Schiphol. In totaal mogen ongeveer 50 Gazanen hier naartoe komen, maar Israël wilde ze in eerste instantie niet laten gaan. Daarom riepen ze via de rechter de hulp van de Nederlandse overheid in. En in Amsterdam is het sinds kort verboden om reclame te maken voor dingen die slecht zijn voor het klimaat, zoals vlees. Maar daar heeft Burger King iets op gevonden, meldt de Telegraaf. Door de stad hangen enorme posters van sappige hamburgers, waarbij onderaan heel klein staat dat ze vegan zijn. De Partij voor de Dieren is er niet blij mee. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt nog 96 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A12 Arnhem-Oude Rijn voor de Galenkoppenbrug. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 26 minuten. De A15 Nijmegen-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam 26 minuten. En de laatste van dit moment is de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk-Noord. Daar is je vertraging 32 minuten.
0: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

0: tafeltjes in het land keurig gedekt voor de avondmaaltijd. En kijk, wij mogen natuurlijk ook blij zijn dat we bij zo'n mooi bedrijf als Talpa werken. Maar gewoon ook
1: verzorgd.
0: Het diner elke avond om 6 uur door een speciaal ingevlogen kok.
1: We hebben een Italiaanse chefkok hier in de keuken staan.
0: Heerlijk is dat, hè? Dus doe jij daar nooit gebruik, Kobus?
2: De avondeten, ja? Nee, ik eet altijd bij de Fraulein, hè?
0: Oh ja, je moet het
2: thuis.
1: Braadwoerst en currywoerst.
0: Wij wonen hier natuurlijk 600 kilometer vandaan, dus wij pakken dat altijd wel even.
1: Wat is een soort bloemkoolgratin, rustierondjes, slavinken en een puree-achtig of zo. Dat is lekker, hoor.
0: Slavinken is lekker.
2: De vriendin zegt altijd, je mag buiten de deur honger krijgen, maar je moet thuis eten.
0: Ja, dat is goed. Oh. Ja, ik eet daar zoveel van dat ik ze liever verslavinkjes noem.
2: Verslavinkjes.
0: Dat zou beter zijn. Zometeen maak je kans op de prijzen, de Radio Noordzee goodies. Tenminste, als je mee gaat spelen met de quiz. En het is vandaag Wereldfietsdag, dus er zal een fietshit zal er centraal staan in de quiz. Maak je kans op de klompjes van aan je sleutelhanger. En natuurlijk ook de Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mokkoning. En nog even naar het nieuws van vandaag. Ja, basisscholen komen dus vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Ja, ik vond dat echt, dat ik dat las, dacht ik echt, oké. Okay. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dat soort activiteiten. Dus ja, die schoolreisjes komen dan automatisch onder druk te staan. Ja, en dan het geld naar het buitenland geven.
2: Ja, ja.
0: Ja, kom op, jongens. Deze kinderen moet je dit wel gewoon gunnen en nooit afnemen, toch?
2: Absoluut.
0: Ja. Ja.
1: En dan krijg je daarnaast ook nog dat als ze meegaan op schoolreisje en het mag, dan mogen ze alleen nog een appeltje en een snikworteltje en een half gefrituurde of weet ik veel wat avocado in het trommeltje mee. Maar er mag geen snoep en chips meer mee.
0: Ja, het zijn van die tradities die altijd moeten blijven. En als je daarna een hele dag in, weet ik van waar je dan geweest bent, terugkomt richting het schoolplein, dat je met z'n allen onder de banken gaat liggen.
2: Oh ja.
1: Of we zijn ze vergeten.
0: Ja, we zijn de kinderen vergeten. Dat is toch mooi, man.
2: Ja.
0: De politie heeft 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van in ieder geval 38 miljoen euro.
1: Echt?
0: Dat is
1: 38 miljoen?
2: Dat is een hele wasserette.
0: Ja, dat is behoorlijk, of niet?
1: Krijg je dat voor elkaar?
0: Je weet 38 miljoen euro witwassen. Dat vind ik dus gewoon hartstikke knap. Probeer in deze tijd maar eens gewoon 50 euro cash te storten bij de bank.

0: dat jij zomaar even spontaan met de tandem belde. Om te
1: ja, leuk gesprek was dat.
0: Leuk, was heel leuk.
1: Absoluut.
0: Heel leuk gesprek. Zijn er eigenlijk veel hits over fietsen of over fietsers?
1: Skik natuurlijk, met op fietsen.
2: Ja. Bagagedrager, Gers Pardoel.
1: De fiets van Piet van Pa, wat was het
2: ook? Oh ja.
0: Mijn fiets is gejat van de Johnny's Feliz Navidad. Mijn fiets is gejat.
1: Ja, klopt.
0: De ketting van de fiets van Herman Vinkers ook nog, denk ik wel. Toch?
1: Ketting. Nou, dat zegt me niet zoveel.
0: De ketting, zeg je niks. Henkie, de fiets.
1: Ja, de fiets van de Piet van Pa. Van het
2: dat is hem, ja.
0: Ja, Henkie. Dat is hem. Maar natuurlijk ook Boudewijn de Grote.
1: Ja, ja, met Jimmy.
0: Dat is eigenlijk officieel Jimmy. Maar als je Jimmy zegt, dan ja, denk je al gauw aan de eenzame fietser.
2: Mannetje helemaal in zijn eentje op het fietsen.
0: Ja, ja, ja, ja. En dat is inderdaad de track die vandaag centraal staat in de quiz, hè?
2: Ja, en daar zit de vraag in. Wat moet Jimmy maar niet worden?
0: Wat moet Jimmy maar niet worden? En ik hoor je denken, oké, wat was het ook alweer? Nou, om even je geheugen op te frissen.
3: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
4: Als hij maar geen wordt, ze schoppen hem misschien half dood.
3: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
2: Ja, dus als hij maar geen medewerker van een supermarkt wordt, dat is A. B, demonstrant wordt. Of C, voetballer wordt.
1: Want ze schoppen hem misschien half dood.
2: Ja.
0: Oké, ik weet wie de quiz gebouwd heeft. Dus als hij maar geen
2: A. medewerker van een supermarkt wordt.
0: B.
2: demonstrant wordt.
0: C.
2: voetballer wordt, van ze schoppen hem half dood.
0: Oké, en ergens moeten we dus of die A, of die B, of die C achterlaten.
2: Nou, ergens, dat is gewoon radionoordzee.nl. Dat tik je gewoon even in op je telefoon, op je iPad, op je laptop, waar dan ook. Dan zie je de knappe verschijning van René zelf. Daaronder staat stuurbericht. Klik je even op, opent die WhatsApp en dan stuur je A. medewerker van een supermarkt wordt, B. demonstrant wordt of C. voetballer wordt.
0: Dus even te kijken, dat is geen woord over gelogen. Wat een mooie verschijning is dat.
2: Dat is een goed fotootje.
0: Ja, goed fotootje. A, B of C dus in de Radio Noordzee app. Er wacht jou een mooi prijzenpakket met daarin de klompjes vooraan de sleutelhanger. En natuurlijk de gepersonaliseerde Radio Noordzee koffiebeker. De mok van Mok Koning. Je hebt ongeveer, wat zullen we zeggen, een minuut of 20 de tijd.
2: Hooguit. Oh.
0: Is dat haalbaar, denk je?
2: Wel.
1: Op de fiets wel. Ja,

0: niet alleen zijn eigen leven kleuren, maar ook dat van jou.
1: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren.
0: Kino van de Graaf staat op vrijdag 27 november.

0: info@radionoordzee.nl.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
12: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
11: Ja, voor maar €6,99.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
11: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
18: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
20: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
21: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
22: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
24: Peugeot.
22: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
27: Honor the craving.
28: Domino's.
25: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
29: Het is
0: 1 minuut over 6:30. Vanavond trekt vanuit het westen een gebied met regen heel geleidelijk het land over.
2: Oh.
0: Dat betekent morgen stevige onweersbuien en hooguit 18 graden.
2: We treffen het niet.
0: Aan de kust kan het korte tijd heel hard gaan waaien. Windkracht 7, notabene.
2: Mag mijn haar wel vasthouden dan?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Buienradar is inmiddels geen app meer, maar een nationale angstthermometer heb ik het idee. Hè?
3: Radio Noordzee, verkeer.
2: Nog 31 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de Westrandweg 21 minuten. De A12 Lunette Oude Rijn voor Oude Rijn, de hoofdrijbaan. Daar is je vertraging 36 minuten. En de laatste van dit moment is de A15. Nijmegen-Ridderkerk voor Hardingveld-Giessendam. Daar is je vertraging 23 minuten.
3: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
0: Ja, jongens, kijk, daar zit ze weer, de vrolijke verschijning van de televisie. Nadia, goedenavond.
5: Hi, goedenavond, hallo.
0: Heb jij toevalligerwijs al jouw Hart van Nederland collega gefeliciteerd vandaag?
5: Oh jee.
0: Oh jee, ja, we waren er al iemand voor. Er is iemand uit het presentatieteam jarig vandaag, maar ja.
6: Met wie zit je vanavond?
5: Toch niet Maarten, hè? Want
6: die... Nee, die is niet.
5: Oh, oké, oké.
0: Het is niet Maarten.
5: Nee. Wie is het dan?
0: Celine.
2: Celine Huismans.
5: Oh, wat leuk. Hebben jullie haar al gebeld in de uitzending?
0: Nee, nee,
5: dat moet je even doen eigenlijk.
0: Nee, we dachten, de allerleukste verrassing voor Celine is gewoon niks van ons laten horen. Dat had ze nooit verwacht. Dus je kunt er zo meteen nog een berichtje doen.
5: Oh, Carl. Ja, nee, thanks. Dankjewel. Dat is echt niet wat leuk.
0: Vanavond om 22:50.
5: Zeker zijn we er weer met heel veel leuke verhalen. Om te beginnen een echt helder verhaal. Daar hou ik altijd wel van.
0: Ja.
5: Dit keer twee vrachtwagenchauffeurs die voorkomen een verkeersongeluk op de snelweg. Het gebeurde allemaal gisterochtend. In de buurt van Tilburg, er was een vrouw onwel geworden achter het stuur.
0: Oeh.
5: En die begon te slingeren.
0: Okay.
5: Het waren twee chauffeurs van een rioleringsbedrijf. Zij zagen dat gebeuren onderweg naar een klus. En kwam eigenlijk meteen een actie. Op een of andere manier wisten ze de vrouw aan de kant te krijgen.
0: Ze namen de leiding als het ware.
5: Eigenlijk wel. Daarna is ze dus door de ambulance opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Verder gaat het wel oké met haar. De twee helden zelf die spreken van de normaalste zaak van de wereld. Ze vinden het helemaal prima. Maar ja, het zal je maar gebeuren als je iemand ziet slingeren op de snelweg. Ja, ik weet niet of ik dat zal doen.
0: Je moet het wel
5: eerder uit de kant. Ja. Uit de
2: met een vrachtwagen heb je natuurlijk wel iets meer in te brengen dan wanneer je zelf met je eigen personenauto dat doet.
0: Ja.
2: Dan is de kans natuurlijk ook zelf je over de
5: als
2: koffie.
5: Als die raken bedoel je ook bijvoorbeeld. Ja,
2: ja,
5: okay.
2: Met een vrachtwagen
0: iets. Ik vind het wel mooi dat soort. Is het gefilmd, denk jij, of niet?
5: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Dashcam of zo. Je ziet ook heel veel van dat soort filmpjes vanuit Amerika vaak.
6: Ja, en Rusland ook, want daar ben je verplicht. Dan moet je van je verzekeraar moet je een camera in je auto hebben.
2: Ja.
0: Maar bij nieuwe auto's, tenminste bij mijn auto, als stel dat ik het stuur niet meer vast heb, dan gaat hij eerst even piepen en trillen en doen. En als ik het dan opnieuw meemaak, dan zet hij de auto zelf op de vluchtstrook.
6: Ja, klopt. Belt
0: hij 112. En dan belt hij 112.
5: Dat gebeurt in jouw auto?
0: Dat gebeurt
5: in
0: mijn auto.
5: Wow.
0: Wil ik het meemaken?
2: Hij heeft een auto van de NASA gekocht.
5: Nou, bijzonder. Ook gaan we het hebben over een TikTok-trend in Azië. Die komt nu over naar Nederlandse supermarkten. Albert Heijn en Jumbo verkopen ze al. Het zijijn plastic bekers met een paar kant-en-klare ijsblokjes erin.
0: Ja.
5: Voor 90 cent.
0: Okay,
5: En dat is een hele hype. Ja, wat kan je ermee doen? Nou, misschien handig om mee te nemen. Onderweg kan je het mixen en een lekker koud drankje ervan maken. Nou, de een zegt het is super handig. De ander zegt, nou, wat een onzin. Ijsblokjes verkopen voor 90 cent kan je ook gewoon vanuit huis meenemen.
0: Ja.
5: En het is natuurlijk al die plastic bekers. Ja, we zijn er allemaal mee bezig. Statiegeld betaal je overal voor en niet voor dit.
0: Nee.
5: Dus dat is een beetje gek.
2: Goed te weten.
0: Ja.
5: Dus jullie hebben het nog niet gekocht? In de
6: Het laat me koud.
5: En dan natuurlijk zijn we bij die uitzwaaiwedstrijd van Oranje vanavond in de Kuip. Ze oefenen tegen Algerije. Ronald Koeman die gaat natuurlijk alles uitproberen. Hij mag net zoveel wisselen als hij kan. Dus dat is ook wel weer leuk om even te zien. En wij spreken de supporters na aflopen bij de Kuip.
0: Het gaat nu echt ook wel leven of zo. Hè? Die oranje koorts is merkbaar. Veel mensen kijken reikhalzend uit naar het WK. Wat is voor jou zeg maar de grootste bron van irritatie tijdens het WK? Heb jij toevallig lange voor- of nabeschouwingen?

0: ik uitleggen of zo, weet je wel. Dat vind ik ook wel vervelend.
1: Ja, nou ja, maar toch ook wel gezellig.
0: Nou, we hebben er wel zin in.
1: Leuk. Absoluut.
0: Vanavond meer daarover dus om 22:50 op SBS6.
1: Zeker weten.
0: Hart van Nederland. Fijne avond, Nadia.
1: Jij ook. Dank je wel.

0: Klaassen en Echte Liefde is te koop. Kobus, ik begreep, jij schittert morgen door aanwezigheid.
1: Ja. Ik heb morgen een snabbel.
2: Een snabbel? Nou ja, moeten we eigenlijk hele belangrijke dingen hebben, wil je dit programma missen?
1: Ja, nee, ik doe het al jaren. Ik doe dit voor 25e jaar of zo, geloof ik. Doe ik altijd gratis. Maar dan presenteer ik de High Life, de uitreiking van de High Life Cup.
2: Wat is dat?
1: Dat is de Wiet Cup. Dan worden elk jaar zijn coffeeshops en growshops in Nederland. En die sturen hun allerbeste wiet en hars in. En dat wordt dan gejureerd. En daar wint uiteindelijk komt een winnaar uit de beurs. Beste hars en de beste wiet van Nederland.
2: En dat jureren is gewoon echt kijken naar, alleen kijken, hè, naar die toppen.
1: Nee, ook roken. Het is bij mij thuis. Het is de schoorstenen van Tata Steel waren er niks bij de afgelopen

0: Dylan volgens mij doet dat er ook.
1: Nee, die zou meedoen dit jaar. Maar we hebben wel rapper Donnie heeft meegedaan. Henk Westbroek heeft in het verleden meegedaan hieraan. En nu ben ik degene
0: die... Ja,
1: nou, oud-gediende.
0: We zullen even aan je denken morgen.
1: Dat is goed.
0: Goed.

0: hallo.
1: Goedenavond, met Storm.
0: In een glas water of niet?
1: Sorry?
0: In een glas water of niet?
1: Nou, die heb ik wel vaker gehoord.
0: Oh, wel.
1: Ik heb er nog nooit in gezeten, om het zo te zeggen.
0: Storm, welkom bij Wat een Middag op Radio Noordzee.
1: Ah, bedankt.
0: Heb jij vandaag gebruik gemaakt van de fiets?
1: Nee, helaas niet.
0: Het is namelijk maar één keer per jaar Wereldfietsdag en laat dat nu vandaag zijn, hè?
1: Ja, ik heb helaas nog geen tijd voor gehad, maar okay. We zien misschien vanavond nog.
2: Ja, even een blokje, jong.
0: Wij hebben centraal in de quiz vandaag Boudewijn de Groot met Jimmy. Ja, als hij maar geen A, medewerker van een supermarkt wordt, B, demonstrant of C, voetballer.
1: Ik had gedacht B, maar het is C.
0: Oh, het is C. Nou, laten we even luisteren.
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood.
0: Ja. De voetballer. Ja, hulde, niet de demonstrant. En ook niet de medewerker van de supermarkt. Storm, je hoeft alleen je handen maar op te houden. Je krijgt echt waanzinnig leuke prijzen thuis. De sleutelhanger met daaraan het klompje. En ook krijg je de Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mokkoning. Dan laten we jou je naam opzetten.
1: Daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Een storm in een koffiebeker als het ware. Fijne avond, jongen. Dankjewel voor het meedoen.
1: Hartstikke bedankt. Fijne avond.

0: Radio Noordzee, André Hazes en Leef. Het is bijna 7 uur alweer.
1: Ik vind dat toch een verdrietig moment.
0: Kijk, het is zo dat we nog urenlang door hadden kunnen gaan. En dat vinden we echt hartstikke leuk. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch een punt zetten.
1: Stroom is duur.
0: Stroom is duur.
2: De koek is op.
0: De koek is op. En eigenlijk is alles wel op wat hier stond. genoeg. Maar dat is geen uitzondering vandaag. Dat is eigenlijk net als alle dagen. En daarbij komt dat we natuurlijk met z'n allen het Nederlands elftal ook nog moeten uitzwaaien.
1: Ja.
0: Kwart voor negen. Dus wat dat betreft denk ik dat...

0: stuurde mij van de week een app-notificatie. Gefeliciteerd. U heeft deze maand minder stroom verbruikt.
1: Oh,
0: ja, logisch. Ik durf de koelkast niet eens meer open te doen. Uit angst voor de binnenverlichting. Kobus, veel plezier morgen bij de kookclub.
2: Ja, dat komt goed, jongen. Lekker man. Peace, peace.
0: Wij melden ons morgenmiddag om 4.

0: Noordzee.
1: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
7: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Fijne verjaardag.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
20: Peugeot.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot.
4: Goed nieuws voor de fans van rapper J. Zijn concerten komende week gaan gewoon door. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om hem het land uit te krijgen, maar de rechter ging daar niet in mee. Er is geen gevaar dat J de openbare orde verstoort, zegt hij. Eerder riep J nog antisemitische dingen. Bij een grote politieactie in Eindhoven en omgeving is voor miljoenen aan cocaïne gevonden. Er werd in huizen en garageboxen gezocht, maar de opvallendste vondst werd gedaan bij een verkeerscontrole. Daar werd een Kalasjnikov gevonden, inclusief munitie. Daarvoor zijn 3 mensen opgepakt. De man die gisteravond zwaar gewond raakte door een gasexplosie in zijn flat in Amersfoort is overleden. Door de ontploffing raakten enkele andere woningen beschadigd. Van de woning waar de ontploffing was, werd de hele voorkant eruit geblazen. De politie wil weinig kwijt over de zaak, omdat het om een zelfdoding gaat. En wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst in haar carrière een etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Ze was de beste in een zware bergrit. Anna van der Breggen, die gisteren de etappe en de roze trui won, werd tweede. Van der Breggen gaat nog wel ruim aan kop in het Giro-klassement. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: En deze week extra goedkoop: Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
19: Ah, chips.
18: Maak er een potje van.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Kruif en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle.

0: ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
4: Af en toe slaap je hier.

0: Hola, collega.
1: Hey.
0: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
1: Mark?
0: En die prijzen.
1: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
0: Oeh, ja.
2: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
3: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Vakantieveilingen, het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: strijd tegen kanker.
1: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
0: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpdu6, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Joodse organisatie die naar de rechter stapte om de komst van rapper J tegen te houden, baalt van de uitspraak. J mag komende week gewoon optreden in Nederland. De organisatie zegt dat andere Europese landen, die de komst van J wel hebben verboden, meer morele moed hebben dan Nederland. Het wordt moeilijker om rood te staan bij de bank, meldt de Telegraaf. Vanaf 1 november worden nieuwe, strengere Europese regels ingevoerd om mensen te beschermen tegen hoge schulden. De Rabobank is al begonnen met het informeren van hun klanten. De verwachting is dat de komende tijd meer banken volgen. Vuurwerkverkopers zijn niet blij met de compensatie die het kabinet voorstelt voor misgelopen inkomsten door het vuurwerkverbod. Het kabinet wil ze voor 1 jaar compenseren, maar het is voor de verkopers niet genoeg. Zij willen meer en als dat niet gebeurt, dan stappen ze naar de rechter. En tennister Arina Sabalenka is er kapot van dat ze al in de kwartfinales van Roland Garros is uitgeschakeld. Ze denkt er zelfs over na om er helemaal mee te stoppen, zei ze in een persconferentie. Wel zegt ze veel respect te hebben voor Diana Schneider uit Rusland, die een maatje te groot voor haar was. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: op radionoordzee.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Ice Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
7: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
6: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Noordzee.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help, GWC! Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moesten we dat boek mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the tribes.
8: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2,5 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat toch extra geld uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking en Oekraïne, bijna 400 miljoen. Ingewijden zeggen dat het kabinet erover een deal heeft gesloten met GroenLinks PvdA. Het leek er lang op dat er niet genoeg steun was voor het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De ME gaat binnenkort verf in hun waterkanonnen stoppen. Het gaat om een test. Volgens justitieminister Van Wiel wordt de verf op railschoppers gespoten, zodat ze daarna voor iedereen herkenbaar zijn. Vorig jaar werd nog een proef met traangas in het waterkanon gestart. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. Meerdere publieke omroepen hebben een brief aan minister Letchert geschreven, waarin zij vragen om wat te doen aan Ongehoord Nederland. Het AD heeft de brief ingezien. De omroepen schrijven dat ze niet meer met Ongehoord Nederland kunnen samenwerken en dat de houding van Ongehoord schade toebrengt aan de hele publieke omroep. En bezoekers van Pinkpop hoeven niet bang te zijn om de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden diezelfde dag te missen. Het festival gaat de wedstrijd uitzenden op grootscherm. En ook de toppers houden rekening met Oranje. Het concert begint die dag iets later en bezoekers kunnen vooraf in de arena naar de wedstrijd kijken. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

uur opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten.

0: Noordzee.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
6: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
10: Ik wil als dino!
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
16: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Bestel je obu op netlink.nl.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: 18 plus, speelbewust.
21: Ja.
18: Serieus? Wat een geld.
22: 18.000, godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus, speelbewust.

0: ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker.
2: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
3: bestreekt. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: soep.
1: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
2: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Voor elke verfklus kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
5: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Oranje.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Asielzoekers die vanuit Italië doorreizen naar Nederland om hier asiel aan te vragen, worden binnenkort weer teruggestuurd naar Italië. Asielminister Van der Brink heeft erover een deal gesloten met zijn Italiaanse collega. Nederland betaalt Italië om de asielzoekers terug te nemen. Het is niet bekend hoeveel. Het gaat het kabinet toch lukken om de begroting voor ontwikkelingssamenwerking er doorheen te krijgen. Dat leek eerst te gaan stranden. Ze hebben nu een deal bereikt met GroenLinks PvdA voor honderden miljoenen extra. En daarnaast gaat er ook extra geld naar Oekraïne. Op Cuba kun je vanaf dit weekend niet meer met creditcards van Visa en Mastercard betalen. Dat komt door nieuwe sancties van Amerika. Het is de zoveelste actie van president Trump om de Cubaanse regering onder druk te zetten. Het land zit in een energiecrisis omdat er bijna geen olie meer naar het eiland komt. En het gaat nog wel even duren voordat Rico Verhoeven een eventuele nieuwe wedstrijd kan boksen tegen Oleksandr Usyk. De voorzitter van de boksbond zegt dat Usyk eerst tegen een Duitser moet vechten voordat hij andere duels aangaat. Verhoeven verloor zijn wedstrijd tegen wereldkampioen Usyk, maar was het niet eens met de uitslag. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij Fomar. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
12: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
20: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
21: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.

0: Radio Noordzee.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Oh,
8: wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
13: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
18: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
17: Ja, voor maar 6,99.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En extra, extra grote fans van Voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er kan weer worden gesproken over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne en Moldavië. Hongarije blokkeerde dat met een veto van de vorige premier Orbán. Zijn opvolger Peter Madjar heeft dat ingetrokken. Het EU-lidmaatschap zelf is nog wel ver weg voor Oekraïne en Moldavië, want daar moeten alle 27 landen het over eens worden. Amerika dreigt weer met nieuwe importheffingen voor landen in de EU. Maar die kunnen helemaal niet, zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra. Het gaat om een extra heffing van 10% voor landen die te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar dat is het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd, zegt Hoekstra, omdat er net een deal was gemaakt. Ook Zuid-Holland gaat de vlag uithangen rond Kittikotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Op 30 juni wordt de provincievlag half stok gehesen. Een dag later hangt de vlag weer in top. Gisteren maakten Noord-Holland en Utrecht ook al bekend de vlag uit te hangen voor Kittikotti. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 verloren. In een kletsnatte kuip in Rotterdam werd het enige doelpunt gescoord door Feyenoorder Hajj Moussa. In de eerste helft werd een Nederlands doelpunt afgekeurd. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
5: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
7: Boost yourself.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eli.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika.
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Help, GWC.
12: Help.
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Tickets to the tribes.
14: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
1: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
2: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
1: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amnesty International is niet blij dat de politie gaat experimenteren met verf in het waterkanon. Ze vinden het kanon zelf al een zwaar geweldsmiddel om in te zetten. Daarmee kun je geen onderscheid maken tussen ruilschopper of demonstrant. En door met verf te spuiten geef je mensen meteen het label dat ze iets hebben misdaan, vinden ze. In delen van het Limburgse Geleen mag de politie de hele nacht mensen controleren. Er wordt gevreesd voor rellen. Een grote groep jongeren zou de politie willen aanvallen met vuurwerk. Gisteravond zorgde een groep van tientallen jongeren al voor overlast op de jaarlijkse kermis in de stad. De controles mogen tot morgenochtend 8 uur. Er kunnen toch huizen worden gebouwd in de provincie Zuid-Holland buiten bestaande gemeentegrenzen. Eigenlijk mochten die alleen komen binnen bestaande steden of dorpen, maar de regels zijn versoepeld. Die moesten de schaarse natuur in Zuid-Holland beschermen. Er zijn wel strenge regels om buiten een stad of dorp te mogen bouwen. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de 1-0 nederlaag tegen Algerije. Het Nederlands elftal had met minstens 2-0 voor moeten staan, zei hij. Maar dat gebeurde niet. Oranje vertrekt morgen naar Amerika voor een trainingskamp in New York, waar maandag wordt geoefend tegen Oezbekistan. Op 14 juni wordt op het WK gespeeld tegen Japan. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in het Limburgse Geleen mag tot 8 uur vanmorgen iedereen op straat controleren. Dinsdagavond zorgde een groep van tientallen jongeren voor overlast op de jaarlijkse kermis. En nu wordt er gevreesd dat een nog grotere groep jongeren de politie wil aanvallen met vuurwerk. Jongeren zouden vooral elkaar opstoken om te gaan rellen. Om in Amsterdam mensen uit de auto te krijgen, moet er meer worden gedaan met deelscooters en deelfietsen. Het aanbod is volgens de Amsterdamse Rekenkamer nu nog te beperkt. En dat terwijl er al 7 jaar mee wordt geëxperimenteerd. Vorig jaar waren er 23 plekken voor deelfietsen en daar stonden er maar heel weinig. In de Amerikaanse politiek is een duidelijk signaal afgegeven dat de oorlog in Iran moet stoppen. Een resolutie daarover is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Toch is de oorlog daarmee niet voorbij. De resolutie moet ook in de Senaat worden aangenomen. Trump kan die vetoen als er geen 2/3 meerderheid is en die kans is klein. En Go Ahead Eagles moet op zoek naar een nieuwe trainer. Melvin Boel gaat per direct weg bij de club, terwijl hij nog een contract heeft voor 2 jaar. Boel leidde Go Ahead naar de Europa League en won daarin knap van Aston Villa. Jozef Oosting wordt genoemd als mogelijke opvolger. Die is op dit moment nog trainer in Antwerpen. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

wil willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.